0: Q-Music is proud to be Fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music.
1: 1490.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 1484.

Goeienacht. Er lijkt geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat jaren duren om het systeem weer te laten werken, schrijft de Telegraaf. De regeling wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. Onder het puin in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagavond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug naar huis. Duitsland wil de Bondsdag in Berlijn beter beveiligen tegen drone-aanvallen. Dat zou nodig zijn omdat ze steeds vaker worden gezien bij kritische infrastructuur. Het gebouw waar het Duitse parlement zit is een serieus doelwit. Dat zou blijken uit een brief aan de voorzitter van de Bondsdag die een Duitse krant heeft gezien. En Italië is boos op FIFA-baas Gianni Infantino. In een interview op de Braziliaanse tv ging het over de mislukte WK-kwalificatie van Italië. Zelfs nu er meer landen meedoen dan ooit. Infantino zei dat de kansen van Italië misschien groter zijn als er 64 landen meedoen of 228. Maar zoveel landen zijn niet eens aangesloten bij de FIFA. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui en ook overdag kan het regenen. In de middag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music, nummer
1: 1476.

Goedemorgen. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag heeft al ruim 120.000 euro opgeleverd. Drie kinderen en een volwassene kwamen om nadat ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is aangehouden. Het ingezamelde geld is bedoeld om de uitvaart van de slachtoffers te betalen. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers overleden. Twee van hen waren Italiaans, van de derde is niet bekend waar hij vandaan komt. Ze werden gevonden op ruim 3,5 kilometer hoogte op een berg in het noordwesten van Italië. Volgens Italiaanse media zijn ze een paar honderd meter naar beneden gevallen. Amerika heeft meerdere Iraanse drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar de straat van Hormuz. President Trump waarschuwde Iran gisteren nog om dat niet meer te doen. Het zou de vredesgesprekken tussen beide landen kunnen schaden. Bemiddelaar Pakistan zei gisteren nog dat een akkoord heel dichtbij was. En Curaçao komt in het wereldrecordboek te staan en daar krijgt het een officieel certificaat voor. Curaçao is het kleinste land dat ooit heeft meegedaan op een WK, gemeten naar het aantal inwoners en oppervlakte. IJsland was de vorige recordhouder. Het certificaat wordt morgen uitgereikt in Houston voor de wedstrijd tegen Duitsland. Het weer van Weer Online? Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music.
2: 1463.

Goedemorgen. De landmacht gaat oefenen om Russische krijgsgevangenen op te vangen. Een hoge generaal zegt tegen het AD dat het geen gevangenis wordt, maar dat krijgsgevangenen een verblijf krijgen zoals ook Nederlandse militairen hebben. Er is meer dan 30 jaar niet op geoefend, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, vindt Defensie het weer nodig. De baas van een Venezolaanse bende is gedood door Amerika, Nino Guerrero. Dat gebeurde volgens president Trump met een snelle en dodelijke militaire aanval met hulp van Venezuela. Het gaat om de leider van Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gezien als een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde. Iran frustreert de vredesgesprekken met Amerika door drones naar de straat van Hormuz te sturen. Die moeten schepen aanvallen die door de zeestraat varen. Amerika heeft de drones uit de lucht geschoten en zegt dat de scheepvaart er geen last van had. Die gaat gewoon door. President Trump had Iran gewaarschuwd om geen drones meer te sturen. En in het Zuid-Hollandse Numansdorp moeten oranje WK-vlaggetjes worden weggehaald omdat vuilniswagens er niet onderdoor kunnen. Bewoners noemen het tegen Rijnmond onzin, maar de containers worden nu niet meer geleegd. Het is niet de enige plek waar problemen zijn. In een flat in Zwijndrecht moeten vlaggetjes weg vanwege de brandveiligheid. Het weer van Weer Online? Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Q-Music is proud to be Fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music.
2: 1449.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. Q-Music.
0: Nummer
1: 1446.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music.
2: 1440.

Goedemorgen. Onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagnacht was er een zware explosie in het gebouw. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna twee keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. En Amerika heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Paraguay. In Los Angeles werd het 4-1. De wedstrijd had veel eredivisie-invloeden met PSV'er Serginho Dest in de basis en Ricardo Pepi als invaller bij Amerika. En ook scheidsrechter Danny Makkely. Gisteravond speelde Canada met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. En dan het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.

0: laatste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 1431. You're not the one.

0: De Foute 1500. Let's go.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 1429.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: De Foute
19: 1500.
18: De grootste radiofeestweek van het jaar.
20: Q Music is proud to be fout.
21: 1428.

0: Music is proud to be Fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music.
2: 1426.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
6: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
5: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm. Bij Bouwmaat.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst.

0: wel. Je verdient het.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
5: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
11: Goedemorgen. Het nieuws van 7 uur, dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
12: Goedemorgen. De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in nationale parken. Er staat informatie op over slavernij, klimaatverandering en de oorspronkelijke bewoners van de gebieden. De regering Trump heeft ze weggehaald, maar van een rechter moeten ze worden teruggezet. De regering weigert en noemt de rechter een linkse activist. En Amerika heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen met 4-1 van Paraguay. Onder andere oud-PSV'ers Destin Pepi speelde mee. Scheidsrechter was Danny Makkely. Gisteravond eindigde Canada tegen Bosnië en Herzegovina in een 1-1 gelijk spel. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Nou, daar kan ik kort over zijn, want er zijn geen files gemeld. En slechts één flitser gezien in Nederland. Op de A22 staat die van Velsen naar Beverwijk.

Ik heb DJ Bobo altijd al een beetje een vreemde, niet heel stoere artiestennaam gevonden. Maar sinds ik een kind van 3 heb, kan ik echt alleen nog maar aan dit denken als ik de naam DJ Bobo hoor.

0: Route 1500.
1: Maar wat dan allemaal wel, hoor ik je denken. Nou, DJ Bobo dus met Somebody Dance With Me. En ja, wat betreft de rest van de lijst, kun je er gewoon voor kiezen om dat allemaal over je heen te laten komen als één grote foute verrassing. Maar als je liever precies weet waar je aan toe bent, dan zou je nu alvast de hele lijst kunnen bekijken op qmusic.nl of in de Q-app. Dan weet je dus precies wanneer je de radio net even een tikje harder moet zetten. Behalve wanneer het gaat om de top 10 trouwens, die houden we nog even geheim. Maar als ik een klein advies mag geven, laat je gewoon verrassen, dat is echt heel erg leuk. Want de foute 1500 is als een hele foute, maar fantastische achtbaan die echt alle kanten op gaat. En van een achtbaan wil je ook niet precies weten, toch? Wat voor gekke bochten die maakt en wat voor loopings en kurkentrekkers je allemaal krijgt. Dus het enige wat ik voor nu verklap is dat je straks een heerlijke meezinger uit de jaren 80 krijgt. Na een gladder glijer uit de Zero's. Dit is Nio.
0: Nummer 1418.

0: Oh ja, ik moest praten. Ja, ik was zo in de appbox van Q aan het kijken dat ik gewoon helemaal was vergeten. Ik denk, hey, Phil Collins is klaar met zingen. Was dit al lang? Is dit echt al een minuut of zo? Nee, toch?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Ja, want ik was dus in de inbox aan het kijken. Ik kreeg namelijk een heel leuk berichtje van Gemma. Zij zegt, goedemorgen Jorien, ik ben aan het wandelen. En ondertussen aan het genieten van de foute 1500. Veel guilty pleasures. Fijne uitzending. Nou, jij ook. Een fijne wandeling, Gemma. Kenneth is er heel blij mee. Die zegt, de werkdag beginnen met de foute 1500 maken werken een stuk draaglijker. Mirjam, nou, zo'nzelfde soort strekking. Die zegt, ik ben absoluut geen ochtendmens, maar ik word toch elke keer weer blij als ik 's morgens de herten in de wei zie en de zon zie schijnen. Zeker met de foute 1500 erbij. Ja, en dan Julian er nog bij. Nou, daar word je ook helemaal blij van.
2: Hey, Fien, een hele goede morgen. Ik luister weer gezellig mee onderweg vanaf Schiphol. Weer lekker retour richting huis in Feyenaard. Nou, ik wens je een hele fijne dag. Maak er een knallende dag van met het foute muziek aan. En veel plezier!
0: Yay, ook veel plezier, Julian. En Astrid, die laat weten dat ze de personeelsbijeenkomst heeft in westernstijl. Ik moet er niet in denken op de zaterdag, maar respect, Astrid. Zij zegt, komt er nog een fout nummer voorbij in die stijl? Nou, voorlopig eigenlijk niet, Astrid, als ik heel eerlijk ben. Ja, Cowboys en Indianen staat nog wel in de lijst van de Dikdakkers. 188, dus dat duurt nogal even. En Cowboy van Chips komt ook nog voorbij, maar ook dat is plek 64. Dus dat is echt ergens volgende week of zo. Maar in ieder geval veel succes met je personeelsbijeenkomst.

in 2004. Forza van Nelly Furtado. En sowieso staan de WK en de EK anthems best wel goed vertegenwoordigd in de Foute 1500. Ik ben even snel door de lijst gegaan. Nou, het anthem van nu, Die Die van Shakira. Ja, die staat nog niet in de lijst, was nog net wel te vroeg, maar misschien volgend jaar. Maar Waka Waka van Shakira van het WK 2010, die staat op 114. EK 2014 had je We Are One van Pitbull en J-Lo. Die staat ook in de lijst, 1217. 2008, Can You Hear Me, Enrique Iglesias. Ook die komt voorbij nog in de lijst op 1077. Wat je eerst nog gaat horen zometeen na 19:30... is deze van Charles & Eddie. En 14:13 wordt leuk voor alle B&B vol liefde fans.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste de last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voorwie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Daarbij kan er vooral in het noorden ook een bui vallen. In het westen blijft het wel grotendeels droog. En het wordt zo'n 15 tot 20 graden vandaag.

0: je denkt toch meteen aan spiritualiteit, hè, als je deze hoort. Agnes en Release Me was de dikke hit van B&B Vol Liefde 2024. Want Walter en Claudia en Anne die waren heerlijk aan het dansen op deze. En dat raden ze iedereen aan.
1: Ik voel me vaak een hele dag veel beter als ik 's ochtends begonnen ben met een dansje. Misschien kan je het ook eens proberen. Begin je dag met een dansje.
2: De Foute 1500.
0: En dansen kan zeker als je deze week naar Q Music luistert. Excuus. Want we zitten midden in de Foute 1500, die is gisteravond begonnen. Nou, je hebt kunnen stemmen de afgelopen tijd op je favoriete foute hits. En dat heeft ook Francis gedaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En Francis, ik wil met jou even terug naar de jaren 70.
3: Ja.
0: Ik heb dat niet meegemaakt, jij wel. Neem ons even mee. We stappen een platenzaak in. Ergens in de jaren 70. Het is in Schiedam, want daar woonde jij toen.
3: Ja.
0: Hoe heette de platenzaak?
3: Rovato.
0: Bestaat die nog eigenlijk?
3: Nee.
0: Oké. Maar voor alle Schiedammers en omstreken, die weten waarschijnlijk waar je het over hebt. Wat zien we om ons heen in de winkel?
3: Sorry, wat zei je?
0: Wat zien we om ons heen in deze winkel?
3: Ik weet het was. Aan de ene kant had je een klein platenzaakje in de winkel. En aan de andere in de winkel had je tv's, wasmachines en dat soort dingen.
0: Leuk.
3: Verkochten ze.
0: En dan stond de winkelbediende waarschijnlijk rokend achter de toonbank, toch?
3: Nee, dat niet. Ah. Maar dat was wel in die tijd.
0: Ja, dat had gekund.
3: Nee,
0: ja,
3: had gekund.
0: Oké, en dan wat betreft de platen. Waar stapte jij dan meteen op af in zo'n platenzaak?
3: Nou ja, ik luisterde dat ook altijd thuis altijd naar de top 40. Dus dan had je je favoriete nummers. En dit nummer vond ik, dat vond ik toen heel geweldig. En ik had geld gespaard van wat ik dan kreeg van opa, oma. Ik wou de singeltje graag hebben. En achter de toonbank stond altijd de top 10 stond dan uitgestald.
0: Oh ja.
3: En dan kon je heel makkelijk zeggen van, nou ja, die wil ik hebben.
0: Ja.
3: Dus al je losse geld op de toonbank. En dan van, dit singeltje wil ik hebben.
0: Het was dus je allereerste singeltje wat je ooit kocht?
3: Ja, dat was het allereerste singeltje wat ik ooit kocht.
0: Wat leuk, hoe oud was je?
3: Denk een jaar of 7.
0: Nou, wat leuk zeg. We gaan helemaal terug naar die tijd. Met Casey en de Sunshine Band. Dankjewel voor dit mooie tijdsbeeld van die platenwinkel in de jaren 70.
3: Dankjewel.
0: Dan kan je de komende minuten even helemaal in onderdompelen. Dankjewel voor het stemmen op deze.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 1411.

bijgebakt ten opzichte van vorig jaar. Boys to Men, I'll Make Love to You. 1411, de fouten 1500. En even een vraagje voor je. Even kijken hoe scherp je bent om kort voor 8 ochtends. Wat hebben de volgende tracks allemaal met elkaar gemeen? Kan jij het ontdekken?

0: nu is hij wel duidelijk, toch? Het zijn allemaal liedjes met een jaartal in de titel. Year 3000 van Busted, Summer Jam 2003. Prince 1999, Summer of 69. En je hoorde nog December 1963. Oh, what a night. Nou, nog zo'n gevalletje met een jaartal in de titel is dit jaar terechtgekomen op 1410 in de foute 1500 Guru Josh Project. Want dit is Infinity 2008.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music.

0: van de Q Music Foute 1500.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
14: Kippie.
15: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.

0: die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Echte Gooise Moeders is terug.
2: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
3: We gaan naar Portugal.
2: Ja.
3: In een camper.
2: Nee.
4: Onwijs leuk.
3: Zij...
5: zal het met ons nooit worden.
1: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
0: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
12: Goedemorgen. De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel 2500 euro per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel 2 zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen. Ze raakte zwaar gewond aan haar armen en benen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het strand ging na de aanval dicht. Dit jaar zijn in Australië al 4 mensen gedood door haaien. En een dikke tegenvaller voor fruittelers in de Betuwe. De laatste tijd hagelde het ongewoon vaak en dat zorgde voor schade. Bij sommige telers zijn bijna al hun appels onverkoopbaar geworden. Een verzekering tegen hagel is heel duur en speciale hagelnetten mogen lang niet overal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen flitsers gemeld, wel 2 korte files in het land. Eentje op de A12 van Oude Rijn naar Arnhem. Tussen Lunette en Bunnik doe je er 4 minuten langer over. De oprit is namelijk afgesloten. Nee, de afrit moet ik zeggen. En een kleine file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Echteld en Ochten 5 minuten vertraging.
13: Q-Music is proud to be found.
11: Met nu de eerste notering van Roxette die we tegenkomen. Van 6 in totaal.

DJ Antoine, dat klinkt toch een beetje als een DJ met een foute zonnebril die ergens staat te draaien in een foute cocktailbar of zo. Maar wat een lekker liedje vind ik dit nog steeds, zeg. 15 jaar nadat hij uitkwam. Welcome to Saint-Tropez, hoorde je. Nou, welcome to the foute 1500 zou ik daarvan willen maken. Want mocht je er net invallen, we zijn hier bij Q gisteravond begonnen met de enige echte hitlijst waarin je de allerfoutste, ja, en dus de allerleukste hits ooit hoort. Heb jij de afgelopen tijd mogen kiezen, dus dank je wel daarvoor. Deze hitlijst is daaruit komen rollen. En ik vind dit zelf altijd de kers op de taart van mijn werk. Want wanneer kun je nou Boney M, Roxette en DJ Antoine achter elkaar draaien? Ja, natuurlijk alleen maar tijdens de foute 1500. What a time!

0: 1405 in de foute 1500. Daarvoor Buster Poindexter, hot, hot, hot op 1406. Ze krijgen allemaal appjes van mensen die zeggen dat ze dansend in de keuken stonden op die.
1: De foute 1500.
0: Kim, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Volgens mij ben jij heel leuk op bedrijfsfeesten.
2: Ja, ik hoop het.
0: Gisteravond had je er eentje.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik ben mijn stem een beetje kwijt. Sorry. Ja,
0: wat hebben jullie gedaan gisteren?
2: Ja, dat was een sportdag en daarna een barbecue en een feestavond.
0: Oké.
2: Okay. Dus en ik was begeleider bij een van de activiteiten van de sportdag, maar ik ben nogal enthousiast aan het aanmoedigen geweest. Dus ik ben mijn stem een beetje kwijt.
0: Oh, dus je wil zeggen dat het feit dat je je stem kwijt bent, dat het vooral heeft te maken met het sporten en minder met het feestje?
2: Nou, dat weet ik dus niet. Oh. Want daarna, bij het feest ging het natuurlijk ook door. Dus ja, ik lag om 1 uur op bed. Dus ik denk dat het een combinatie van factoren is. Van 4 uur 's middags tot 12 uur 's nachts hard praten is niet echt goed voor je stembanden.
0: Nou, respect dat je dan op dit tijdstip met mij wil bellen over jouw stemlijst.
2: Tuurlijk wil ik dat, ja hoor.
0: Want die zag ik voorbij komen, jouw lijst. En toen zag ik wat jij had geschreven bij de nummer 1404 in deze lijst. En toen dacht ik, ja, daar wil ik even achteraan bellen. En dat heeft toevallig ook alles te maken met een bedrijfsfeest.
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ik vind sowieso het liedje aan zich al heel erg leuk altijd. Dus het was voor mij al zoiets van, nou, die clip iconisch met die roze jurk en in die mannen en die diamanten en zo. Echt een soort Marilyn Monroe-achtige clip. En het was een bedrijfsfeestje met al 2 van die mannen. Die maken dan altijd een bedrijfsfilmpje met allerlei collega's en iedereen doet dan een stukje. En toen hadden ze mij gevraagd voor een 80s-90s thema van, wil jij Madonna zijn? Ik zei, nou, dat wil ik wel, maar dan wil ik wel Material Girl doen. Want dat vond ik wel echt iconisch. Ik dacht, nou, dat we dat voor elkaar kan krijgen. En toen zeiden ze, ja, dat is goed. Dus toen kreeg ik een klein budget. Heb ik een roze jurk mogen bestellen. Met die handschoenen en die stick op je rug.
0: Oh, wow.
2: En toen hadden ze wat mannelijke collega's geregeld die in pak stonden. Ja, en die gingen dan om mij heen dansen met allemaal sieraden. En ik mocht dan een stukje playbacken van dat liedje.
0: Wat goed!
2: Ja, ja, dat was echt heel leuk.
0: En je collega's, wat deden die?
2: Ja, ik had ook een collega die deed MC Hammer. Er waren een paar die deden Too Unlimited. Ja, en zo deed iedereen een klein stukje. En er zat dan ook een komisch stukje in. Dus het idee was om het ook grappig te maken. Dus ik werd dan opgetild door die mannen, wat ook in die videoclip gebeurt.
0: Ja.
2: Maar aan het einde lieten ze me dan vallen. Ah. Weet je, dat was dan de grap. En zo had iedereen een grappig stukje.
0: Ja, wat en, goed zeg. En het werd dan vervolgens op het bedrijfsfeest werd dat geshowt.
2: Op een heel groot scherm.
0: Oh, wauw. Ja. Nou, wat een leuke herinnering, Kim. Volgens mij een prachtig feest. Nou, ik ga met heel veel liefde voor je draaien. Hij is zoals gezegd terechtgekomen op 1404. Mede dankzij jouw stem. Dus dankjewel.

0: zijn lekker onderweg met de foute 1500. 1404 was dit, Madonna. Dus betekent dat we bijna de eerste 100 van de lijst gehad hebben. En zeg je een foute 1500, dan zeg je natuurlijk ook de foute party. Volgende week zaterdag is dat in het Philips Stadion in Eindhoven. De foute party, the big one. En het wordt echt te gek, geloof me. Het WK erbij natuurlijk. Je kan eerst voetbal kijken op groot scherm. En daarna de allerfoutste artiesten die je maar kunt bedenken op het podium. Uit binnen- en buitenland. Goed nieuws, als je nog je tickets hebt. Ik heb hier op dit moment in de studio 4 tickets liggen. Die mag ik zo meteen gaan weggeven. Zouden zo meteen van jou kunnen zijn. Hoe je ze wint, dat vertel ik je zo. Want na 8:30 dan dendert de lijst verder. Met onder andere deze.
1: I couldn't believe what I was leaving. So I called my friend Johnny. And I said to him. Johnny, la gente está muy loca.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen, 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rozen voor maar €6. Een fijne voordelig weekend, dat is die ja, van Jumbo.
13: Echte Gooise Moeders is terug.
14: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
15: We gaan naar Portugal.
14: Ja.
15: In een camper.
14: Nee.
16: Onwijs leuk.
15: Zij?
14: Ah! Oh, ik plas in de boel.
17: Zal het met ons nooit worden.
18: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
21: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
22: Altap.
21: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
26: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
27: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er ook kans op een bui. In het westen blijft het vooral droog en de temperaturen liggen vandaag tussen de 16 en 19 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er staat een file op de A12 van Oude Rijn naar Arnhem. De afrit is afgesloten, zorgt voor 4 minuten vertraging tussen Lunetten en Bunnik. Dan de A15 van Gorkum naar Nijmegen, daar is een ongeval gebeurd. Kwartier vertraging tussen Echteld en Ochten. Op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam zijn ze ook bezig met de afrit. 3 minuten vertraging tussen Sabina en Willemstad. En een kleine file op de A37 van knooppunt Rolsloot naar Duitsland is een grensfile van 3 minuten. 2 flitsers dan zijn er gespot op de A10 van Diemen naar de Nieuwe Meer bij 15.2. En er wordt gecontroleerd op de A35 van Wierden naar Hengelo bij 47.9.
17: Jorien Renkema.
16: Weet je nog die ene keer dat Kate Winslet een single had? Nou, die hoor je zo. Want de foute 1500 is in volle gang. Met zometeen dus What If van Kate Winslet op 1402. Maar eerst Max.

0: wat ik ook niet precies weet, is waar dit liedje ineens vandaan kwam. Want Kate Winslet, die bracht in 2001 een single uit. Zij zat toen echt in haar hoogtijdagen als actrice. En toen dacht ze, ik kan ook zingen. Dat werd deze What If. En die is dus nieuw in de lijst. Terechtgekomen op 1402. En ik zit echt mijn hersens te breken de afgelopen 4 minuten. Van waarom is dat dan? Waarom is dat liedje ineens nieuw binnengekomen in 2026? Nou, ik ben er niet uitgekomen.
1: De foute missie. De foute missie.
0: We zitten in de foute 1500 op Q Music in deze juni maand, die ook wel bekend staat als de foute maand. Want volgende week zaterdag is het tijd voor onze foute party. Die is in het Philipsstadion in Eindhoven. Het is dit jaar the big one. En ja, het is echt groter, vetter, dikker en fouter dan alle voorgaande jaren bij elkaar opgeteld. Je wil daar gewoon bij zijn. Mel C is er bijvoorbeeld. Chaotic. De Benga Boys. K3. Ja. En jij wil op het veld staan, toch, van het Philipsstadion? Nou, dat kan gefixt worden, mocht je nog geen kaarten hebben. Ik heb 4 tickets hier in de studio liggen. Die kunnen voor jou zijn. Dan kan je dus 3 mensen meenemen en er gewoon mee feesten volgende week zaterdag. Wat je moet doen, is meedoen aan onze foute missie. En ik ga je vertellen wat die op dit moment inhoudt. Zometeen in de foute 1500 komen we op 1399 Lunis tegen met I Got Five on It. Dat is deze.

En ik dacht, laten we voor deze foute missie een beetje in het thema blijven. Pak de Q-app erbij en stuur met een spraakberichtje jouw beste rap naar de studio van Q-Music. Waarom wil jij naar de foute party? Rap het! En misschien win jij wel die ticket. En geloof mij, het hoeft niet goed te zijn. Sterker nog, hoe fouter, hoe beter. Hoe slechter jouw rap, hoe beter. Maar wees vooral creatief en laat mij lachen. Dan zijn misschien die tickets voor de foute party de big one voor jou. 20 juni in het Philips Stadion met Melanie C, de Benga Boys, K3, Samuel Welten, Chris Cross, Amsterdam, 3T en nog veel meer te gekke artiesten. Ik wens je heel veel succes met rappen. Tot over 6 minuten. Dit is Earth, Wind & Fire 1401 Fantasy.

0: Fuck. Nou wel, Loka People 1400.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Betekent dat we dus de eerste 100 nummers van de foute 1500 hebben gehad. Zak Noël en Loka People dus op 1400 van de lijst. Terwijl een hoop mensen druk waren met het vervullen van de foute missie. Een paar minuten geleden vertelde ik je hoe jij kans maakt op nog 4 van de allerlaatste tickets voor volgende week zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. De foute party, the big one. De foute missie die luidde als volgt. Rap jezelf naar de foute party. Dus stuur via een spraakbericht via de Q-app een zelfbedachte rap naar me toe. Laat mij lachen en beantwoord daarmee de vraag waarom jij naar de foute party wil. Eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Nou, Misha meldde zich allereerst. Want ik doe even een toepasselijk muziekje eronder. Iedereen mag op deze muziek rappen. Hier was Misha.
2: Hé, hey, geef me die tickets. Ik wil naar de Q-Music. Big one. Let's go. We doen het vandaag. Hé, hé, hé. Geef maar die tickets, tickets, tickets. Doe maar die tickets, tickets.
0: Nou, nu is het goed, toch?
2: Doe maar die tickets, tickets, tickets. Doe het vandaag.
0: Ja, die vind ik goed. Het is een beetje dat vandaag is een beetje geïnspireerd door laag, laag, laag. Toch, volgens mij? Ilsa, die meldde zich ook nog.
3: Yo, yo, luisteraars van Q-Music. Zit in de auto, dat kun je wel horen. Op de achtergrond zal het vast een beetje storen. Met de foute music en de foute hits. We worden blij.
0: Nou, oké, het mogen duidelijk zijn. En Johan, goeiemorgen. Oh, Johan, oh, we moeten Johan nog bellen. Ja, sorry. Stond ik in mijn draaiboek, maar...
4: Met Johan, goeiemorgen.
0: Hey, Johan, met Jorien van Q-Music.
4: Hey Jorien,
0: goeiemorgen. Hey Johan, ik heb een vraag voor je. Wil jij live op de radio rappen of wil jij dat ik gewoon je audio-appje afspeel?
4: Speel het audio-appje maar af.
0: Oké, okay, je denkt niet dat je het nu een tweede keer nog beter kan?
4: Nee, ik
0: denk
4: dat niet eens
0: meer. Oké, okay, nou dan ga je hoor, Johan.
5: Yo Jorien, ik heb nog nooit zo'n goede DJ gezien. Ik wil wel graag naar de foute party toe, want van het Philips Stadion word ik nooit moe. Yeah!
0: Laat even in het midden of het kwam door het compliment wat je me gaf of niet. Maar gefeliciteerd, jij hebt 4 tickets voor Q-Music, de foute party, de big one!
4: Ja,
0: yeah,
4: dankjewel, leuk.
0: Volgende week zaterdag dan zien we jou in het Philips Stadion, dus tot dan!
4: Ja, super, ik ben erbij, leuk.
0: Yay.

0: Tracy Ullman. Break away. 1398 in de foute 1500 die zometeen doorgaat met Vincent. En wat ga jij draaien, Vincent?
1: Ja, gezellig, zometeen Robert van Hemert. Oh,
2: hey, ik wil dat je blijft. Geef me meer tijd met jou.
3: Zometeen meer.
4: Foute 1500.
5: Q Music is proud to be fout.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Holland.

0: Ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ik wil als dino!
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
15: Goedemorgen. Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland heeft nog maar 2,5 week. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwartton bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En de bibliotheek in Schijndel heeft een boek terug dat heel lang uitgeleend was, meldt Omroep Brabant. Toen een medewerker het opensloeg, kwam een kaartje tevoorschijn met juni 1981 erop. De man die het terugbracht zei dat het boek kwijt was geraakt en met verhuizen weer boven water kwam. Hij hoeft geen boete te betalen. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. En het wordt 16 tot 19 graden.
14: Verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. A15 richting Nijmegen tussen Echteld en Ochten. Daar is een ongeluk gebeurd, zorgt voor 7 minuten. En de A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland daar 10 minuten. Snelheidscontroles op de A7 richting Heerenveen. Let op bij Terwispel als je er rijdt. Hectometerpaal 152,4. En de A35 richting Wierden. Daar staan ze bij Borne 52,6.
16: To be found!
17: Vincent Pronk.
14: We zijn pas net begonnen en wat een line-up nu al in de lijst. Let op, Jody Bernal zometeen. Marvin Gaye komt eraan. En de overige

Whitney Houston, Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Op 1396 in de foute 1500. Ja, ik ben een beetje verkouden, maar ik ruik alsnog de geur van ballonnen om me heen. Ik zie de grond bezaaid met confetti. Iedereen loopt in gekke jasjes op de gang. Ik zag net Nel Pantervel nog lopen. Of was dat Jorien Renke? Maar ja, we zijn begonnen, jongens. De foute 1500 op Q-Music. Wat heerlijk. Het is de leukste en gekste week van het jaar. Waarbij de muziek echt alle kanten op zal schieten. En mag ik je gelijk even wat verklappen? Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar fuck it. We hebben dus een nieuwe nummer 1 dit jaar al. Ja, vorig jaar stond Paul Elstak nog op 1 met Rainbow in the Sky. Het jaar daarvoor was het links-rechts van Snollebollekes. Die zijn het allebei niet dit jaar. Wie dan wel die nieuwe nummer 1 is, dat hoor je vrijdagmiddag. Maar goed, zorgen voor later. Eerst maar eens door met de B-52's. Dit is Love Shack op 1395.

Marvin Gaye in de foute 1500, 1393. Ain't no mountain high enough. Hey, dat is leuk. Ik mag de eerste notering van Gerard Joling gaan draaien in de lijst. Hij staat met 13 liedjes in de foute 1500. He, maak me gek, zing met me mee. Ticket to the Tropics, allemaal torenhoog geëindigd. Maar nu eentje die ik zelf eigenlijk was vergeten. Maar gelukkig, dankzij Wesley Korenneef, Marcel Brons en Jacqueline van der Bos, toch nog in de foute 1500. Geertje, liefde op het

Imani in de fouten 1500. 1391. Zometeen nog veel meer foute hits. City to City komt eraan met The Road Ahead.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op Ben.nl.
9: Hebbes.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
11: Kippie.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, en ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
23: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: 9:30. Goedemorgen. In het noorden is er nog kans op een bui. Verder vandaag een mix van wolken en zon. Het is maximaal 19 graden. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is één vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten. En let even op je snelheid op de A7 richting Heerenveen. Daar staan ze te flitsen bij Terwispel. Hectometerpaal 152,4. A16 richting Rotterdam bij Dordrecht 35,2. En de A35 richting Wierden. Daar staan ze bij Borden bij 53,3.
2: De Foute 1500.
3: Vincent Pronk.
0: Yes, met nu City to City en The Road Ahead.
9: Q-music is proud to be found.
3: Nummer 1390.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts op 1389.
1: De Foute 1500.
0: Hey, trouwens, staat het kratje bier al koud? Liggen de bitterballen alvast in de vriezer? Morgenavond, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Wordt wel een latertje voor de zondag, begint pas om 10 uur. Maar goed, als je collega zich maandag dus ziek heeft gemeld, weet jij genoeg. Mag ik even een ideetje opgooien? De tweede wedstrijd van Oranje, dat is volgende week zaterdag. Die kan je komen kijken in het Philipsstadion in Eindhoven. Volgende week zaterdag hebben we de Foute Party. En die avond speelt ook Oranje. Gaan we dus met z'n allen de wedstrijd kijken op groot scherm om 7 uur 's avonds. Oranje tegen Zweden. En ik ga vanochtend nog 4 tickets weggeven voor de Foute Party, zodat je er gewoon lekker bij kan zijn volgende week. Eerst een grote held uit Zweden. Ja, ik draai hem nu nog met alle liefde. Dat is volgende week wel even wat anders, denk ik. Erik Prins hoor je nu. Dit is Call on Me op 1388 in de Foute 1500.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 1387.

0: Edition op 1387 in de Foute 1500. Love really hurts without you.
1: De Foute 1500.
0: Hey Samantha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, ik ben even benieuwd. Ik zit even jouw stemlijstje te kijken. Wat ik nu ga draaien, is dit jouw favorietje of die van je kids?
2: Eigenlijk een beetje die van mij en mijn zoon.
0: Oh, van allebei?
2: Ja.
0: Dus jij kan het dansje ook?
2: Ja, zeker. Ja, nou ja, ik heb het speciaal voor hem geleerd. Althans, er was een schoolfeestje, wat ze een nieuwe naam hadden, we hadden een hele grote opening erbij. En ik wilde niet als enige ouder zijn die niet echt de danspasjes kende, zeg maar. Dus ik ben hem goed gaan oefenen.
0: Dus jij stond lekker met je zoontje lekker de passapas te doen op Kinderen voor Kinderen.
2: Ja, zeker.
0: Hey, ik ken vooral Op een onbewoond eiland, ben ik een beetje mee opgegroeid. Het titellied ken ik ook nog wel, maar de passapas, die was me even ontgaan. Hoe gaat die? Hoe doe je de passapas?
2: Het was vooral... ik weet niet of dat je de dep kent, met je handen...
0: De dep, ja, die heb ik nog wel meegekregen. Ja.
2: Nou ja, die komt er bijvoorbeeld in voor en dan heb je de zep, zep, zet. En dan moet je met je handen heen en weer bewegen en dan een beetje als een zet bewegen, zeg maar. En dat soort dingen allemaal. Ja, eigenlijk is die heel erg makkelijk.
0: We gaan hem doen. De passapas is terechtgekomen op 1386 dankzij jouw stem. Dankjewel, Samantha.
2: Graag gedaan, jij bedankt.

0: van Flirt in de foute 1500. 1384. De lijst gaat zo meteen verder met Sarah Connor. Ook de Simple Minds komen eraan. En I'm horny.
1: Foute 1500.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Goedemorgen.
5: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
8: Zijn.
10: Zal het met ons nooit worden.
11: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen...

0: 1-ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primeer.

0: Albert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Goedemorgen, 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
4: Goedemorgen. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTV Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, de sneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er 1 dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En shirts die ploegen dragen op het WK voetbal worden geveild voor het goede doel. Ook die van Oranje komen onder de hamer. En de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Je kan op een Nederlands shirt bieden zodra de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan morgenavond begonnen is. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Q-verkeer. Lijkt wel een puber. Q-verkeer door Flitsmeister. A7 richting Bremen tussen Oudeschans en de grens. 11 minuten vertraging. En de A12 richting Lunetten tussen Oude Rijn en de Lunetten daar een kwartier. Flitsers op de A2 richting Echt. Daar staan ze bij L, hectometerpaal 210.1. A2 richting Maastricht bij Beek 245.2. A7 richting Heerenveen bij Ter Wispel 152.4. A16 richting Rotterdam bij Dordrecht 34.2. En de A35 richting Wierden bij Borne bij 53.3.
5: Q Music is proud to be found. Yes.
6: Vincent Pronk.
3: We schieten de confetti door je radio 24 uur per dag. De Foute 1500 met nu.

0: Soms is het voor kinderen beter dat ze niet weten wat ze meezingen, toch? I'm horny, horny, horny. Nummer 1382.
1: De Foute 1500.
0: Zaterdagochtend 13 juni. Goedemorgen, Vincent hier. Ik wil je toch nog even van harte welkom heten bij de leukste radiofeestweek van het jaar. Gisteravond om 6 uur zijn we begonnen met de Foute 1500. En dat doen we tot komend weekend 24 uur per dag. Dietrich is erbij, die zit een berichtje. Heerlijk de Foute 1500. Ik ben alles aan het meezingen. Alles kan, alles mag. Lekker aan het genieten. Yvonne stuurt een berichtje. Lekker goedemorgen Vincent. Ik ga de post rondbrengen met de Foute 1500 aan. En Angela.
2: Goedemorgen Vincent.
3: Hallo.
2: Lekker rondje lopen met het gouden uur.
0: Het gouden uur. Ja hoor, alles kan, alles mag deze week. Snel door met de Foute 1500. Zometeen hoor je nummer 1380.

hoorde je Milk and Sugar en Hey Na Na Na. En als je trouwens denkt, hey, die remix, hè, het is weer een remix. Draai nou eens gewoon het origineel van het liedje. Dat ga ik ook doen. Ik heb zitten spieken. Ik ga morgenochtend draaien. Het origineel van Hey Na Na Na staat ook in de lijst als deze. Zo, een stukje trager. Hey Na Na Na. Deze komt dus over exact 24 uur voorbij. Stukken hoger in de lijst. In de foute 1500. Een artiestennaam bedenken hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn trouwens. Want haar naam is dan eigenlijk Desiree. Maar de I heeft ze verruild voor een apostrof. En toen werd het ineens Desiree. Je hoort er nu in de foute 1500 met live 13.

Dankzij Robert van der Hoek, Esmeralda Knipscheer en Kaninka Steen in de foute 1500. Desiree hoorde je en live op 1379. Zometeen even meezingen met deze?

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ik kom bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
12: 10 tenders, alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan €8.
12: Hè? 8? Oké.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
16: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel... of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
18: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Half elf, goedemorgen. In het noorden kans op regen. Verder aardig droog vandaag. Soms wat zon, maximaal 19 graden. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen. Oprit is dicht, 11 minuutjes vertraging. A7 richting Bremen tussen Oudeschans en de grens, 11 minuten. En de A10 richting Amstel tussen Durgerdam en Watergraafsmeer. Er zijn wegwerkzaamheden, zorgt voor 12 minuten vertraging. Flitser op de A2 richting Echt. Daar staan ze bij L bij 210.1. A2 richting Maastricht bij Beek bij 245.2. En de A7 richting Heerenveen bij Terwispel 152.4. Het is de Foute 1500 met nu een favorietje van Marieke.
5: Ja, Marieke hier. De Foute 1500. Nou, daar hoort ook het nummer echt bij van Drukwerk. Schijn lig je op mij. Oh, het doet me zo denken aan een hele fijne gave tijd. Lekker kamperen met vriendinnen. Lekker in de zon, in de duinen.
4: De Foute 1500.
6: Vincent Pronk.
4: Marieke, alsof je in de duinen ligt. Hier is Drukwerk.
7: Q-Music is proud to be found.
6: 1378.
8: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let it.

0: paas gaan en ligt hier op mij. Oh ja, wat heerlijk. Hè? Deze moet in het foutuurtje. Dat kan niet anders.
1: 1378 hoorde je drukwerk schijnen liggie op mij in de foute 1500. We gaan dag en nacht door. Hè? Mag ik je daar nog even op wijzen? Ook als je vannacht misschien nog laat wakker bent of zo. Of je denkt, ik zit even in de auto en ik moet nog even iets leuks horen. 24 uur per dag, de foute 1500 tot vrijdagavond. Zometeen Destiny's Child naar Rosella. Everybody's free.

0: baby.
1: Destiny's Child en een foute 1500. Bootylicious hoorde je op 1376. Oké, even de handjes in de lucht voor iedereen die Grease nog nooit heeft gezien. Ja, moet ik toch mijn hand opsteken. Grease nog nooit gezien. Het is ook een film uit de 1978. Ik kom uit 96 zelfs. Ik ben blij dat ik Titanic ooit heb gezien. Maar de muziek uit Grease kent iedereen, toch? Die hoor je volop deze week ook in de foute 1500. Grease Lightning staat op 615 dit jaar. Wat dacht je van deze? Hopelessly devoted to you. Komt ook nog voorbij deze week. En natuurlijk ook deze. En nu, ja, Sandy. Je gaat Sandy horen van John Travolta. En even kijken, is er ook op gestemd door een Sandy? Ja, natuurlijk. Sandy Griesels uit Rijen. Deze is voor jou.
2: 1375.

Ademnood staat natuurlijk hoog in de lijst elk jaar weer. Komt er later deze week zeker nog voorbij. Eerst heb ik hier de mannelijke tegenhanger van Linda, Roos en Jessica. Vier mannen die ook in de Nederlandse soap speelden. Jim Geduld speelde ook in GTSD. Winston Gerstenovic en Michiel de Zeel, die hadden een rol in Goudkust. En de goedslagse Chris Segers. Die speelde in Onderweg naar Morgen. En met z'n vieren gingen ze ervoor. Ze maakten het liedje Levenslang. Nou, scoorden ze net zo'n hit als Linda, Roos en Jessica. Dat helaas niet, maar hey, het was allemaal voor fun.

Romy stuurt zo, ik was deze helemaal vergeten, joh. Ja, levenslang voor fun hoorde je in de foute 1500 op 1373. Hey, over een week, volgende week zaterdag, hebben we de grootste foute party ooit in het Philips Stadion in Eindhoven. Heb je nog geen ticket gescoord? Let dan zo meteen even goed op. Want je maakt kans op

0: Dua Limited zometeen.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippie.

0: 50 en tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia.

0: vlooien en teken. 1 Atop Koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atop. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Atop.
0: Atop is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
3: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is het Q-Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
7: Goedemorgen. Het vertrouwen in VVD-leider Dylan Jesselgus blijft maar kelderen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Kiezers vinden dat Jesselgus de stem van de partij te weinig laat horen, dat ze te veel meegaat naar links of juist te weinig samenwerkt. De helft van de VVD-stemmers wil daarom dat zij er binnenkort mee stopt en plaatsmaakt voor een nieuwe partijleider. In Enkhuizen zit een hele wijk al de hele ochtend zonder stroom en dat gaat waarschijnlijk nog tot 3 uur vanmiddag duren. Dat zegt netbeheerder Liander. De problemen zijn ontstaan nadat er een brand uitbrak in een huis. De brandweer heeft de stroom daarna uitgeschakeld. Bij die brand is één iemand gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers overleden. 2 van hen waren Italiaans. Van het derde slachtoffer is de afkomst nog niet bekend. De klimmers werden gevonden op een berg op ruim 3,5 kilometer hoogte. Volgens lokale media zouden ze een paar honderd meter naar beneden zijn gevallen.
8: WK 2026.
7: Met een bijzondere actie in Argentinië, want veel voetbalfans daar mogen niet naar Amerika reizen om hun land aan te moedigen. Zij krijgen geen visum omdat de Amerikanen bang zijn dat de Argentijnen daarna niet meer weggaan. En om die pijn een beetje te verzachten heeft een Argentijnse mediawinkel een speciale actie bedacht. Zij delen daar gratis televisies uit aan mensen die een kaartje hadden voor een WK-wedstrijd, maar daar dus niet meer naartoe mogen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij 15 tot 20 graden. Morgen af en toe een bui, maar verder blijft het droog en het wordt dan ongeveer 17 graden.
6: Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, kwartiertje vertraging. A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen. Oprit is dicht, daar een kwartier. A12 richting Utrecht tussen Bunnik en Lunette 10 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland een kwartier vertraging. Let op je snelheid op de A2 richting Echt. Daar wordt geflitst bij L, hectometerpaal 210.1. En de A7 richting Heerenveen bij Terwispel 152.4.
9: To be found!
10: Vincent Pronk.
6: Ja, zo met

0: Frank Sinatra bij Q-Music. My Way. 1371 in de foute 1500.
1: De foute missie.
0: Ja, ik heb hier nog 4 tickets liggen voor de foute party. Komende zaterdag kan je erbij zijn in het Philips Stadion in Eindhoven, de gekste. Zaterdagavond gaan we eerst even het Nederlands elftal kijken tegen Zweden. Dat is om 7:00 s'avonds. En daarna barst de foute party los. Zou je kunnen, zou je willen volgende week zaterdag? Dan zou ik zeggen, doe mee met de foute missie. In de app van Q-Music moet je even een audio-appje sturen. En dat heeft alles te maken met het liedje dat je zo meteen gaat horen. Zometeen in de foute 1500 hoor je namelijk Senna met Kleine Vogel. En je voelt hem misschien aankomen. De missie is als volgt. Doe even een kleine vogel na. Ja, dus geen pelikaan, hè? Geen roofvogel. Dat is te groot. Nee, echt een kleine vogel. Nou, doe een kleine vogel na in de app van Q-Music. Fluiten, piepen, chilpen, alles mag. Even kijken wie het dichtst bij een kleine vogel kan komen. De beste, de allerbeste imitator van een kleine vogel, die wint zometeen 4 tickets voor de foute party, the big one in Eindhoven. Dus kom maar op met je imitatie, gooi het nu in de app van Q. Ondertussen, de lijst gaat verder met Too Unlimited, The Real Thing, 1370.

0: Christina Aguilera, What a Girl Wants, 1369 in de Foute 1500. Wie ga ik naar de Foute Party sturen?
1: De Foute Missie, de Foute Missie.
0: Zin in, komende zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. De Foute Party, de grootste ooit, de big one. De grote vraag is, wil je erbij zijn, kan je dan een kleine vogel nadoen? Nou, dat moet wel lukken volgens mij.
2: Piep, piep, piep, piep. Piep.

0: Klein Bassie. Kendra. Kendra heeft een goede Bassie hier in zich. Hé, hey, Hendrik, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik hoor helemaal in de deuk van al die
0: vogels. Wat goed, Hendrik, goedemorgen. Jij wil naar de Foute Party volgende week. Je wilt er graag bij zijn.
1: Ja, ik wil daar wel graag heen, ja.
0: Nou, je hebt een goede kleine vogel in je. Dit stuur je net door in de Q-app.
2: Dat was een goede imitatie van een kanarie, hè?
0: Hendrik, je bent erbij.
1: Lekker, man.
0: Ja, toch. Je krijgt 4 tickets voor de Foute Party komende zaterdag met onder andere op het podium Chaotic, Mental Tio, Marco Schuitmaker, K3, The Benga Boys en Melanie C.
1: Oh, lekker man, jij hebt mijn dag weer gemaakt.
0: Nou, jij mijn dag ook, dat is helemaal top.
1: Super.
0: Dag Hendrik.
1: Yo.

0: 1500 met Senna en Kleine Vogel. Zometeen de Jackson.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, tof jij even.
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
13: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
19: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
20: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
22: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
23: Omdat je mijn favoriete papa bent.
24: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
25: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
26: Dat zeg ik. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Goedemorgen, 11:30. Vandaag op de meeste plaatsen droog. Soms ook wat zon, gelukkig maximaal 20 graden. Het waait wel stevig. Later deze week, vrijdag, kans op 30 graden. Kielverkeer door Flitsmeister, vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen, 13 minuten. En een flitser gespot op de A7 richting Heerenveen. Daar staan ze bij Terwispel, hectometerpaal 152,4. En de A35 richting Wierden, let op bij Borne, 53,3.
3: De Foute 1500.
4: Vincent Pronk.
2: Jason Derulo komt eraan naar de Jacksons.
3: Q Music is proud to be found.
4: 1367.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Marijke hier. Mijn stem voor de 1500 gaat naar Prey van Take That. In mijn tienerjaren was mijn emotie uitgeschakeld toen ik erg ziek was. En bij dit nummer begon ik spontaan te huilen. En nu soms ook nog. Afgelopen zaterdag mocht ik Take That live zien. En heb ik ook weer mogen genieten van dit mooie nummer. Dus daarom gaat mijn stem naar Prey van Take That. 1300.

0: 57 plekjes omhoog voor Take That.
1: De Foute 1500.
0: Je hoorde Prey op 1365 en je gaat ze nog vaak horen. Het was pas de eerste keer. Er komen nog 5 liedjes van Take That voorbij. En natuurlijk nog van al die andere boybands, want de lijst staat er vol mee. Hey, leuk berichtje binnen van Amber, die zegt: goedemorgen, lekker op mijn verjaardag naar de Foute 1500 luisteren. En Suus zegt: handjes in de lucht en gaan. Nou, zeker gaan, moet je even horen.
2: 1364.

Mauro Picotto, 1364. In de foute 1500, die echt alle kanten opschiet. Ik bedoel, een liedje uit de jaren 70 ga je nu horen. Het is Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Maar let goed op deze melodie, hè? Die heeft dus een tweede leven gekregen dankzij de studentengroep Turfy Gang. Turfy Gang, maar ook de Hermes House Band ging met deze.

0: 1362 in de foute 1500. Je hoorde The Wanted en Glad You Came. Hey, bijna 12 uur. Zo meteen veel plezier met Tom en Bram en de foute 1500 met Joling.
1: 1, 2, 3. Oké.
0: Lomo Bolero, ga je zo horen. Ook Ace of Base komt eraan. En zometeen Boney M.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Ik wil als dino!
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en score.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.

0: tuur- en keukenspecialist.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en

0: werd door een auto. Hulpdiensten rukten daarna massaal uit en de jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Maar niet lang daarna is hij aan zijn verwondingen overleden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Als je nog goedkoop wil gaan tanken in Duitsland, dan moet je snel zijn, want vanaf volgende maand wordt de benzine ook daar flink duurder. Dat komt omdat de accijnskorting dan verdwijnt, dat meldt het AD. Die korting was ingevoerd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten en de hoop was dat die verlengd zou worden, maar dat gaat niet gebeuren. Het ga je goed voelen in je portemonnee, want het scheelt nu tot wel 30 cent per liter brandstof.
1: WK 2026.
0: Ja, en dat WK is niet heel goed begonnen voor het Engelse voetbalteam. Hun eerste wedstrijd is nog niet eens geweest, of ze hebben al een flinke tegenvaller te pakken, want er heeft een dief toegeslagen. Die heeft materiaal voor trainingen gestolen uit een busje. Het gaat dan bijvoorbeeld om ballen en om schoenen. De Amerikaanse politie doet er onderzoek naar. Twee mensen zijn inmiddels opgepakt. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij 15 tot 20 graden. Morgen af en toe een bui, maar verder blijft het droog en het wordt dan een graad of 17.
2: Chris Meister meldt file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 8 kilometer, een klein half uurtje vertraging. En op de A2 als je gaat van Den Bosch richting Utrecht. Bij Everdingen staat 4 kilometer, kwartiertje.
3: En flitsers op de A7 richting Heerenveen bij 152.3. En op de A35 richting Vierden bij 53.4.
4: Q-Music is proud to be found.
5: Tom en Bram.
2: Ja. Met het vervolg van de Foute 1500, Ace of Base komt eraan en eerst Gerard Joling, No More.

Ja, jongens, Gerard Joling hier. Gezellig. Met Tom en Bram. En laat je likken als het kan. 1361.

0: op plek 300.
1: Oh, nou.
2: Nou, laat maar zitten. 1500.
1: Doe mij nog maar 3 bakken koffie.
0: Gaat het goed?
1: Een complete error.
0: Ja, nee, dat kan
1: gebeuren. Hij is daardoor terechtgekomen op plekje 1360. Dat wilde ik zeggen. Nou, alsjeblieft.
0: Hup, het is eruit.
1: Ace of Base, don't turn around. In de foute 1500. Het vervolg met daar Bram Krikken.
0: En daar Tom van der Weert.
1: Het is jouw eerste shift, hè, in de lijst.
0: Ja, dat klopt, inderdaad. En ook mijn laatste shift.
1: Wat nou weer?
0: Ja, ik ga vanaf morgen ben ik er niet meer. Ja, ben ik wel op deze aarde, maar
1: geen naam meer.
0: Ik klop het even af.
1: Is dit nou weer?
0: Ja, dan ga ik met mijn ouders naar op safari. Vet, hè?
1: Ja, dat is heel vet, maar hoe kun je nou
0: herinneringen maken?
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Dat is toch geweldig?
1: Ja, je hebt groot gelijk, vriend.
0: En nou dan.
1: Je lieve moedertje en je lieve vader.
0: Juist.
1: Maar je gaat wel in een week weg.
0: Ja, maar die stond al een jaar. Ik wist natuurlijk niet dat het de foute 1500 was.
1: De foute 1500 en de foute party dan,
0: ja,
1: volgende week.
0: Ben ik er niet. Goh. Ja. Ja, maar ik had hem
1: voor
0: al
1: het
0: staan.
1: Eerst in een fucking stadion ben je er niet. Zit je giraffen te bekijken?
0: Ja. Ja. Nou ja, als ik moest kiezen of het een of het ander, zou ik het ook
1: wel
0: weten.
1: Ja, dan weet ik wel wat jij kiest inderdaad.
0: Ja, en met mijn ouders, man.
1: Nee, je hebt
0: aan het eind van je leven denk je niet terug had ik maar toen in de stadion gestaan bij de foute 1500. Nee, dan denk je, ach, wat was het toch geweldig dat met mijn ouders zo'n reizen mogen maken.
1: Je hebt gelijk toch? Ook, jongen. Ja.
0: Maar goed, nee, voor de rest, lekker hoor. Ik hou er wel van die foute 1500.
1: Toch?
0: Hoe zit jij erin?
1: Nou, ook goed. Gisteravond heb ik hier 3 uurtjes met Judith gezeten. Ook alleen maar foute hits gedraaid natuurlijk. Was ook feest. Ik zie alleen dat ik mijn foute outfit nog ben vergeten.
0: Oh, maar
1: dus
0: gaan
1: ik moet even naar het kledingrek.
0: Dat gaan we even voor je regelen.
1: Toch?
0: Ja.
1: Wat heb jij aan?
0: Ja, ik heb een fout voetbalshirt.
1: Ja, het is wel een fout blouseje, ja.
0: Ja, toch helemaal glimmend.
1: Ja.
0: Ja, ik vind hem wel lekker fout. Maar ik heb ook nog een boa hier. Dus als het
1: leuk.
0: Even een toefje meer moet, dan kan dat hoor.
1: Als we de sfeer nodig hebben, dan doen we de boa om.
0: Zo is het.
1: Leuk om van je te horen. Waar staat de foute 1500 aan? Doe mee in de Q Music app. Dan hebben wij zo direct Boney M op 1358. En nu 1359 voor Jennifer Lopez.

0: is wat ons Bram Krikke zegt tijdens de radiofeestweek van het jaar. It's a holy holiday. Schiet hij er gewoon tussenuit.
1: Ja, maar ja, groot gelijk hoor.
0: Ja joh. Hey,
1: leven
0: Boni
1: is belangrijker.
0: Boni M in de Foute 1500 op 1358.
1: Juist. Nou, ondertussen is het gezellig in de Q-Music appbox. Het is hier een berichtje van Stefanos. Die zegt de Foute 1500 staat op hier in België. Nou, wat leuk zeg.
0: Esther is erbij. Wij zitten lekker in de auto onderweg naar Den Bosch. Met de Foute 1500. Altijd gezellig met jullie.
1: Jacinta zegt, vanuit Steenwijkerwold ben ik erbij. Even een muurtje aan het behangen met foute muziek op de achtergrond.
0: Wesley roept hier. Ik luister mee vanuit de werkbus in Groningen. En Brammetje, fijne vakantie, man.
1: Ja, dank je wel. Even kijken, had je Patrick al uit Den Dolder?
0: Nee.
1: Oké, okay, nou die is daar met Team NL, ja.
0: Ik zie een foto van Gaby of Gabi. Ik ben heerlijk aan de wandel en gelijk luieren. Ook even de Foute 1500 aan. Groetjes uit het mooie Zeeuwse landschap.
1: Ja, en we hebben Dorien aan de telefoon. Hallo Dorien.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hallo. Ja,
2: hallo.
1: Kijk, je kan je vrije tijd natuurlijk gebruiken om nou, lekker te chillen. Lekker met de pootjes op de bank. Misschien wel het WK voetbal op een gegeven moment aanzetten of terugkijken. Voor jou is niets minder waar. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben een tafel aan het opknappen.
1: Je bent gewoon aan de klus.
2: Zeker, zeker.
1: Ja, je stuurt er ook een foto bij. Je staat lekker in de garage, even lekker te beunen.
2: Ja, dat klopt.
0: En is dit voor de hobby of is het je werk? Of?
2: Nee, dit is echt mijn een beetje hobby. En ik heb een beetje dom gedaan, want ik heb mijn eigen eettafel heb ik al weggegeven. Dus ik moet er een beetje gas op geven. En ik ben dus nu een eettafel aan het opknappen.
1: Ja, het is wel handig om er een te hebben natuurlijk.
2: Zeker.
1: En het opknappen, wat moet je dan allemaal doen?
2: De tafelpoten waren zwart. Die heb ik nu wit gemaakt. En het tafelblad was behoorlijk aan het afbladeren. Dus die kon wel een goede schuurbeurt gebruiken. En die heb ik bijna klaar. En dan kan de beschermende laag weer op. En dan kan ik de tafel weer in elkaar zetten.
0: Nou, jij bent volgens mij een ontzettend handige klusjesvrouw als ik het zo hoor.
2: Zeker.
1: Ja, wat super.
2: En ik vind het ook fantastisch om te doen.
1: Wat handig. Ja, ben je ook in te huren?
2: Nee, helaas.
0: Als Bram je wil inhuren, dan moet je het tarief gewoon lekker hoog inzetten, hoor.
2: Ja, zeker minimaal.
1: Nee, nou, super. En ondertussen dus lekker de Foute 1500 aan het luisteren.
2: Ja, absoluut.
1: Waar hoop je nog op? Heb je een nummer hoog op je lijstje staan?
2: Ik vind eigenlijk überhaupt alles wat jullie momenteel draaien, vind ik heerlijk. En wordt lekker op meegezongen, meegedanst tijdens het klussen.
1: Oké, okay, en hoe is jouw Spaans?
2: Niet.
1: Nee. Ja, goed. Ja, dan kan je dat gewoon lekker weglachen.
0: Ja, met deze neur je toch altijd mee.
1: Van Rolf. Ons allen
2: ja,
1: Rolf.
2: Ja, zeker.
0: Hey, Dorien,
2: zeker.
0: Succes met de tafel en leuk dat we aanstaan bij je.
2: Yes, zeker.

0: In de Foute 1500. Rolf Sanchez, Tartun Besto. Over een paar minuten gaat de lijst verder. Onder andere Wickfield komt eraan.
1: Lekker.
0: Ja, en ook E-Type zometeen.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
13: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
12: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rozen. Voor maar €6. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle A-bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle A-schalkipburgers en A-terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle A-barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Lekker van Albert Heijn.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches
9: look
8: like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
13: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
16: Half 1 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 wat langere file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen 4 kilometer, 20 minuten vertraging.
17: En flitsers op de A7 richting Heerenveen bij 152,3. En op de A35 richting Wierden bij 53,4.
18: De Foute 1500.
19: Tom en Bram.
16: Met 5, zo direct eerst E-Type Campione.
20: Q-music is proud to be fout.
21: 1356.

0: 1356 in de Foute 1500. Alvast voor morgenavond 10 uur.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja.
0: Kampioenen.
1: Dan gaat het beginnen. Nou, het is wel meteen een zware wedstrijd, hoor, tegen Japan.
0: Ah, joh, 3-0.
1: Nee, joh, natuurlijk niet. Nee. Die Japanners die zijn super fysiek. Dat is een goed team, tactisch sterk. Als Nederland wint, dan is het magertjes.
0: Nou, mag ook.
1: Maar dat is prima.
0: Ja, hoor.
1: Ja, ik teken ervoor. Goed,
0: we gaan het doen.
2: Team Tom versus Team Bram.
1: Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Dus Team Tom.
3: Nou, wie ben jij op zoek?
0: Ik zoek vandaag iemand die iemand anders gaat supporten.
1: Iemand die iemand anders gaat supporten.
0: Ja, dus een familielid of een vriend. In mijn geval vanavond een van mijn beste vrienden. Die gaat vanavond de halve marathon van Zwolle lopen. Die komt ook terug van een knieoperatie, knieblessure. Dus nou, dat is natuurlijk wel een ding. Dat je er vanavond de halve marathon gaat doen. Dus wij gaan naar Zwolle toe om hem aan te moedigen. Om hem naar de finish te juichen.
1: Ja, want zelf meedoen
0: ik
1: zal...
0: Ik ga natuurlijk zelf niet meedoen. Nee, ik sta er gewoon lekker met een biertje bij.
1: Ja, met een vleugeltje.
0: Nee, heerlijk.
1: Met een dopje op je neus sta je langs de zijlijn.
0: Ja. Dus ben jij ook iemand die vandaag iemand anders gaat supporten? Vrienden, familie, binnen de voetbal, binnen misschien ook wel een marathon. Kom erbij, meld je aan voor Team Tom.
1: Ik zoek iemand voor Team Bram die iets leuks heeft georganiseerd voor morgen met het Nederlands elftal.
0: Oh ja.
1: Misschien nodig je wel allemaal leuke mensen uit morgen, de buurtjes. Heb je een tuinfeest? Nodig je vrienden uit in je appartement? Ga je met familie kijken? Ja, maak je er even een dingetje van. Ondanks dat het wat later op de avond is. Ben je zo iemand, stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Dan gaan we strijden om dat fantastische Q-prijzenpakket.
0: Nou, jij gaat op vakantie, dus jij mag nog wel even bepalen wat voor spel je graag zou willen doen vandaag.
1: Nou ja, gezien ik inderdaad toch wel een week weg ben. Nou, dat gaat niet in de koude kleren zitten.
0: Nee.
1: Dan zou ik toch graag wel 30 seconds willen spelen.
0: Oh nee, dat snap ik.
1: Gewoon nog één keertje.
0: Ja, vind ik goed.
1: Lijkt me leuk.
0: Ja, hoor.
1: Doe het daarna nooit meer.
0: Aanmelden via de Q-Music app. Welk team wil je hebben? Laat het weten. Gaan we ondertussen even door met de Foute 1500. Plekje
2: nummer 1355.

0: 1554 in de foute 1500. Tina Turner.
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Spelen wij in teamverband. We hadden alleen nog geen teamgenoot, dus we gingen op zoek. Nou, ik heb gevonden voor Team Tom. Rosalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wie ga jij supporten vandaag?
2: Mijn zoontje.
0: Wat gaat hij doen?
2: Die gaat basketballen. Die hebben een basketbalgala vanuit de club.
0: Een basketbalgala? Dat is een soort toernooi, of hoe moet ik het zien?
2: Ja, toernooitje met familie en vrienden kunnen meedoen. En dan gewoon onderling leuke partijtjes. En aan het einde een hamburgerfeestje.
3: Hey, dat is lekker zeg.
4: Ja, daar ga je van aan, hè, Tom?
0: Zeker. Hamburger. Maar eerst even je zoontje naar de overwinning juichen, toch?
2: Precies.
4: Juist. Nou, voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die iets leuks heeft georganiseerd rondom Nederland, Japan. Wat natuurlijk morgen op de stoep staat. 10 uur, hè? 10 uur.
0: 10 uur, ja.
4: En die heb ik gevonden voor Team Bram in Ivar. Hallo Ivar.
5: Hi, goedemiddag.
4: Nou, laten we allereerst beginnen. Wat denk je dat het gaat worden?
5: Ik moet natuurlijk niet zeggen dat ik heel positief erin sta. Maar eerlijk gezegd ben ik er wel een beetje bang voor. De laatste twee wedstrijden van Nederland waren natuurlijk niet heel best. Nee. En Japan, wat ik al hoorde, wat jullie ook zeiden, zijn natuurlijk machines.
4: Ja,
5: dus
4: absoluut.
5: Dus ik ben er een beetje bang voor.
4: Maar bang als in dat we gaan verliezen of een gelijkspelletje?
5: Dan hou ik er nou nog op een gelijkspelletje.
4: Oké. Okay. Nou, dat is inderdaad wel een beetje de realistische blik. Laten we hopen dat het de goede kant op valt. Dat Gakpo of zo ineens het op zijn heupen krijgt.
5: Precies.
4: Met wie ga je kijken, Ivar?
5: Nou, we hebben eerst overdag een feestje van mijn dochters die jarig zijn geweest. En dan 's avonds komen de vrienden van mijn zoon en mijn vrienden komen hier gezellig kijken.
4: Kijk, een lekker mannenhol wordt het dan.
5: Precies.
4: Heerlijk. Nou, wat superleuk, Ivar. Nou, laten we dan hopen dat ze gaan winnen. En ik hoop ook dat jij wint voor Team Bram.
0: Nou, dat gaan we eens even bekijken.
5: Daar gaan we voor.
0: 30 seconds. Beide teams 30 seconden de tijd. We pakken een kaartje, worden dingen omschreven. En het team met de meeste woorden goed wint het spel.
4: Ja, Team Tom met Rosalie. Willen jullie beginnen?
0: Vind ik goed. Jij, Rosalie?
2: Ja hoor.
0: Oké dan. Ik pak ons kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, wij wonen in...
2: Brabant.
0: Nee, ons hele ding.
2: Nederland.
0: Ja, oké. Okay, dit is het merk van de hagelslag.
2: Fans.
0: Ja, dit is... Queen. Met dat hele bekende liedje.
2: Bohemian Rhapsody.
0: Nee, die andere. Je hebt ook van die bands van zo'n bepaald genre. Die met die gitaar en die drumstels. Wat is dat genre?
2: Geen idee.
0: Oké, okay, dit maakt niet uit. Dit is... Is dit de schrijfster van Jip en Janneke?
2: Ja.
0: MMM. Ja, Annie M. Ja, G. Schmidt.
2: Ja, die. Ja.
4: En We Will Rock You.
0: Die Will Rock You.
2: Ja,
0: jij
2: bedoelt tuurlijk.
4: Het genre rock.
0: Het genre rock bedoelde ik. Ja. Ja, mooi. Ja, ik dacht, ik moet toch een beetje de hoek van rock opzoeken.
4: Ja, nee, groot gelijk. Ja. Nou, niet gek gedaan hoor. 2 van de 5. Ivar, voor Team Bram, ben je er klaar voor?
5: Jazeker, we gaan ervoor.
4: Nu in, even kijken. Ach, dit is een Duits sportmerk. Niet Adidas, maar... Niet een tijger, maar een... Katachtige. Nou goed.
5: De Jaguar, nee.
4: Goed, met als je eitjes gaat zoeken, die worden verstopt door de...
5: Paashaas.
4: Inderdaad. Even kijken, dit is een zanger, hij zit ook in de toppers. Een eigen huis.
0: Een plek onder de...
4: Juist.
5: René Vroger.
4: Ja, René Vroger. Ja, en dan is de tijd wel een beetje om. Ik zocht nog Puma.
5: Oh, Puma. Oh, ja.
4: Puma.
0: Het is 2-2 geworden.
4: Wist je trouwens, dat is superleuk. Wist je dat Puma en Adidas, dat waren of twee vrienden of twee broers. En die zaten eerst allebei in Adidas. Toen kregen ze ruzie.
0: Echt
4: en toen
0: aardig.
4: Heeft die ander Puma opgericht. Vet, hè?
0: Goed verhaal.
4: Het is toch een vet verhaal.
0: Ja.
4: Goed, we kijken even naar de eindstand. Nou, dat is 2-2.
0: 2-2, iedereen gewonnen.
4: Ja.
5: Yay.
4: En waar dat voor Nederland-Japan niet een winst oplevert, is dat voor nu wel. Jullie krijgen allebei het Q-prijspakket. Gefeliciteerd, Rosalie, en gefeliciteerd.
2: Dankjewel, Ivar. Superleuk.
5: Top. Dankjewel.
0: Nou, Rosalie, veel plezier bij het basketbalgala. En Ivar, veel
2: Dankjewel.
0: Plezier morgen met alle verjaardagen en feesten en de wedstrijd.
5: Ja, het goed komen. Jullie ook veel succes morgenavond.
0: Dankjewel, we worden wereldkampioen. Ja.

0: Wickfield en Think of You. Zometeen het nieuws van 1 uur. Daarna gaan we natuurlijk door met de Fout in 1500. Onder andere Rio komt eraan. Maar ook de Mavericks. En ook Jürgen Markus.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime. It's playtime.
5: Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
22: 18 plus, speelbewust.
23: Ja?
24: Echt serieus?
23: Wat een geld!
25: 18.000, wat verdikken we.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Goedemorgen!
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
29: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
30: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei.

0: 7 verdachten zijn daarna aangehouden. In Amsterdam zijn hulpdiensten nog altijd hard aan het werk na de explosie van eerder deze week naast een flat in Osdorp. Er werd eerst gezocht naar mensen die mogelijk nog onder het puin zouden liggen, maar daar is niemand gevonden en dus zijn ze nu druk bezig met herstelwerkzaamheden. Dat vertelt de veiligheidsregio bij de NOS.
1: Bij de ontruiming van de flat zijn heel veel deuren opengebroken om alle mensen eruit te halen. Ook zit er geen stroom meer op het pand, dus er wordt gewerkt aan het herstellen van stroom. Deuren worden hersteld, er wordt glas opgeruimd, er wordt gekeken of de liften het weer doen. Dus eigenlijk alle voorzieningen moeten hersteld worden zodat mensen weer veilig en fijn terug naar huis kunnen.
0: Honderden bewoners moesten het pand verlaten. Wanneer zij weer terug naar huis kunnen is nog niet duidelijk. In Dordrecht en in Zwijndrecht is er een run ontstaan op flessen water. Want het kraanwater is daar besmet geraakt met een bacterie en daardoor geldt er de komende dagen een kookadvies. Het zorgt voor lege schappen in de supermarkt. Gisteravond is het bij de Jumbo in Dordrecht zelfs uit de hand gelopen, dat meldt Rijnmond. Er ontstond daar ruzie om de laatste flessen water. De politie werd erbij gehaald en inmiddels zijn er zelfs extra beveiligers ingezet. En iedereen is waarschijnlijk wel eens vergeten om een boek op tijd terug te brengen bij de bibliotheek, maar in Schijndel heeft een man het wel heel bont gemaakt. Die heeft deze week een boek teruggebracht dat in de jaren 80 werd uitgeleend. Het gaat om een biologieboek dat hij nodig had voor school, maar daarna raakte het boek kwijt en bleef het dus 45 jaar lang in huis liggen. Tijdens een verhuizing kwam het boek weer boven water en werd het alsnog netjes ingeleverd. De man hoeft geen boete te betalen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij 15 tot 20 graden. Morgen af en toe een bui, maar verder blijft het droog en dan ongeveer 17 graden.
2: Flitsmeister meldt de langste files van dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld staat 10 kilometer, vertraging 20 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, daar is de weg dicht. 3 kilometer en een kwartier. En op de A16 Ridderkerk de Wegseplein bij de Van Brienoordbrug. Een ongeluk is de oorzaak, 3 kilometer, half uurtje.
3: Even een kippetje omhoog.
2: Kippetje?
3: Een kippetje.
2: Ik heb nog geen kippetje gehad vandaag.
3: Oh, oké.
2: Ik sluit niet uit dat het nog gaat gebeuren, maar ik heb nog geen kippetje gehad.
3: Goed, flitsers op de A7 richting Heerenveen bij 152.3. En op de A35 richting Wierde bij 53.4.
4: Q Music is proud to be found.
5: Tom en Bram.
2: Ja, de foute 1500. Mario, Let Me Love You komt eraan. Eerst Jürgen Magus, Ein Festival der Liebe. Q
4: Music. De grootste radiofeestweek van het jaar. De foute 1500. You sound better with
5: you. 1350.

0: radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500, 1351 was voor Let Me Love You van Mario.
1: Prachtig. Goed, ondertussen in de Q-app is het weer gezellig. Ik zie hier berichtjes van Arjan, die zegt... we gaan het snoeien met lekkere foute muziek. Even kijken, Jennifer op terugweg vanuit Duitsland... waar we boodschap hebben gedaan. Ja, dat snap ik.
2: Ja.
1: Dat is wel even lekker, ja.
2: Even inslaan.
1: Ja, even kijken. Zometeen foute muziek draaien op een feestje in Reuver. Zegt Pieter. En even kijken, ik zie hier... Nou, je verzint het niet, Maarten van Rossum heet deze.
2: De echte?
1: Nou, dat weet ik niet. Die zegt, heren, veel plezier. Geniet er goed van. Aan een Kaapverdi zwembad met de foute 1500. En jullie slappe geouwe op mijn oren.
0: 1350, Mavericks, Dance the Night Away.

0: 47. In de Foute 1500. Rio, When the Sun Comes Down.
1: De Foute 1500.
0: Hey, ik heb even het stemlijstje van Leanne erbij gepakt. Sterker nog, ik heb er ook even gebeld. Leanne, goedemiddag.
2: Hi.
3: Leanne, hoe zit het met de spierpijn?
2: Ja, die is op zich wel aanwezig, maar ja. Het gaat goed.
3: Ja, want wat heb jij gedaan de afgelopen dagen?
2: Ja, we hebben hier de wandelvierdaagse gehad in het dorp.
0: Kijk, en hoeveel kilometer heb je in de benen?
2: Ja, 5 kilometer, valt mee.
3: Ja, oh, ja, is te doen. Ja, maar ja, als je dat iedere dag ineens zo gaat lopen, dan tikt het toch wel even aan. Maar goed, ja, nu lekker met de pootjes op de bank.
2: Even lekker met de beentje omhoog, zeker.
0: Kijk, genieten van de Foute hits. Ja, wat ik zeg, we hebben je stemlijstje voor erbij gepakt. Guus Meeuwis, ben je fan van, zo te zien?
2: Ja, zeker.
3: Céline Dion.
0: Ja, maar ik zie ook het land van Lange Frans en Baas B.
3: Ja, en welke er ook op staat, is het nummer Goodbye van de Spice Girls. Wat is jouw herinnering daaraan?
2: Ja, dat is mijn basisschooljeugd. Oh. Met vijf meiden, de Spice Girls.
0: Jullie waren de Spice Girls, ja.
2: Ja, vooral als dan de juf jarig was, een beetje optreden voor de juf.
3: Oh, wat leuk. Dat is
2: en
3: ook...
2: dan met name Baby Spice was ik.
3: Oh, jij was dan Baby Spice.
2: Ja.
3: Ja, wat grappig. Ja, zoveel mensen die een lijstje op de Spice Girls invullen, die dan zeggen, ik heb vroeger opgetreden op dit nummer. Ja. Iedereen was toch een Spice Girl. Jij was dan Baby Spice.
2: Ja, klopt. Nou, lange blonde haren, twee staartjes.
3: Nou, hij staat in de lijst. Welk nummer heeft hij, Tom?
0: 1348, mede dankzij jouw stem, Leanne. Dus we gaan hem draaien en we wensen je een prachtig weekend.
2: Ja, super. Dankjewel.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw? Mm.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
11: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmandsausen, tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer Snacks, ook tweede gratis.
18: Boeie.
19: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
18: Zoé.
19: En AH Smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
18: Yes.
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Voor zilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
25: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: 2:30, goedemiddag. Q-music verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Daar is de weg dicht, 4 kilometer, 20 minuten. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein bij de Van Brienoordbrug door een ongeval 4 kilometer en een half uur. En op de A58 Breda-Tilburg bij Ulvenhout 3 kilometer, 20 minuutjes.
28: En flitsers op de A20 richting Gouda bij 40.2 en op de A35 richting Wierden bij 53.4.
29: De Foute 1500.
30: Tom en Bram.
27: Met zo direct het vliegerlied... Eerst Ain't Nobody.
31: Q Music is proud to be found.
32: 1347.

0: 1500.
1: Q Music is proud to be found.
0: 1346.
2: Hey Barman, zullen we nog één keer het vliegenlied doen?
3: Ja, natuurlijk.
4: Als ik

0: Waarvement in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Hey, over precies een weekje is het zover. De Foute Party. The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Heb je nog geen tickets? Ja, je moet erbij zijn. Je moet erbij zijn. En hoe leuk zou het zijn als je ze wint in de Foute Missie?
2: Ja, want we hebben er hier vier liggen. Dus dan kan je gewoon met drie vrienden kan je dan naar die Foute Party gaan, als je wil. Maar ja, dan moet je wel eerst de Foute Missie succesvol volbrengen.
0: Nou, jij hebt wat verzonnen.
2: Ik heb wat verzonnen. Ja, we draaien zo Cry For You.
0: Ja, van september. Die komt op 1342 erbij.
2: Inderdaad. En ik dacht, misschien is het wel leuk om even helemaal in het huilen te hangen.
0: Ja, dus huilen. Kan, ja, maar dat is leuk.
2: Nee, en niet de echt verdrietige verhalen, maar meer, wat is de domste reden dat jij ooit een traan hebt gelaten?
0: Oh ja.
2: Weet je, we hebben allemaal wel eens een zwak moment gehad. Ik moest bijvoorbeeld huilen toen E.T. werd gereanimeerd. Ja, dan moest ik huilen. Maar dat is wel misschien mijn zwakste moment geweest.
0: Oh ja.
2: Ik ken ook genoeg mensen die moeten bijvoorbeeld huilen als een oud vrouwtje langsloopt. Of in de eentje in een restaurant zit. Dan moeten mensen al huilen. Ja, misschien ben je wel zwanger. Of ben je zwanger geweest en heb je ook om iets doms gehuild? Om de postbode die een brief brengt?
0: Of ben je net vader geworden, ben je nu een vaatdoek? Heb ik ook wel gehad hoor, die tijden.
2: Oh, jij bent een wrak, hè jij?
0: Ik ben echt een wrak.
2: Een emotioneel wrak.
0: Ja, je hoeft maar dit te doen om begin te huilen.
2: Nou, daar ga je al. Wat is de domste reden dat jij ooit hebt gehuild? Spreek het nu in de Q-Music app. En niet te lang. Niet te lang lullen, want we hebben niet heel veel tijd.
0: Niet te lang lullen.
2: Nee, gewoon even leuk, beknopt. Maar wat is de domste reden dat je ooit hebt gehuild? Kom nu in de Q-app en win misschien wel vier kaarten voor de Foute Party.
0: Voor tijdens het inspreken, 1343 zo direct. Katrina and the Waves, Love, Shine a Light. En eerst 1344, Casey and the Sunshine Band.

0: Fouten 1500, Katrina and the Waves op 1343. Love, Chanel Live.
1: De foute missie.
0: Voor 4 tickets voor de foute party volgende week in het Philips Stadion in Eindhoven.
2: Inderdaad. Ja, zometeen draaien wij Cry For You, hè, op nummer 1342. Mm-hmm. En als foute missie hebben wij iets leuks bedacht. Wat is namelijk de domste reden dat jij ooit hebt gehuild?
0: Dit is een berichtje van Bo.
3: Nou, ik moet altijd huilen als mannen huilen.
2: Ja, gewoon dat beeld kan genoeg zijn.
0: Ja.
2: Wie komt er nog meer binnen?
0: Milano.
4: Hallo, met Milano. Ja, wanneer ik gehuild heb, was bij de film Hachi met die hond. Dat hij voor het station. Vond ik zo zielig.
2: Ja, maar dat is wel een gegronde reden hoor, om te huilen. Dat is wel zo zielig, dat gaat mij ook aan het hart.
0: Bea, waarom heb jij wel eens gehuild?
5: Ik ben zo hard gaan huilen toen mijn zoon, nu al, hij wordt 24, zijn eerste prikjes kreeg. Toen hield ik het echt niet droog.
2: Ja. Moest jij toen ook huilen, toen hij zijn prikjes kreeg?
0: Dat gaat je wel aan het hart, hoor.
2: Ja?
0: Want het is, ja, eerst zijn ze heel vrolijk en dan hop, gaat die naald erin. En dan is het echt een milliseconde en dan barsten ze in tranen uit.
2: En die snappen het natuurlijk niet.
0: Nee. Jolie hebben we hier nog.
6: Hi. Nou, de domste reden die ik me nog kan herinneren toen ik klein kind was, is dat de Dolly Dots uit elkaar gingen. Maar ik was troosteloos.
2: En Romy, hallo.
7: Hoi, hallo.
2: Nou, we zijn ook wel heel erg benieuwd. Wat is de domste reden dat jij ooit hebt gehuild?
7: Nou, ik had mijn kies laten trekken bij de tandarts.
2: Ja.
7: En ik kon echt niks eten, wang helemaal dik. Hè? En ik had zo ontzettend veel zin in een frikandel. Maar ik kon geen frikandel eten vanwege de pijn. Nou, ik heb echt hard op gehuild.
2: Ja. Die frikandel werd jou ontnomen.
7: Ja, en het erge was, mijn dochtertje van 3, die zat naast me met een frikandel. En ja, ik heb het
0: En jij zag
7: bijna
0: die frikandel, ja, en daar ging je.
7: Ja,
2: huilen. Ach, nou ja, ja, misschien dan heb je het daarna nog wel ingehaald, die frikandel.
7: Ja, absoluut. Toen de pijn weg was, was het eerste wat ik deed, frikandel eten. Ah.
0: Nou, en Romy, we kunnen je verzekeren, tijdens de foute party is de catering altijd goed geregeld. Dus volgende week zaterdag in het Philips Stadion, dan kom jij gewoon bij ons een frikandelletje eten.
7: Woe!
0: Ja, is toch 4 tickets voor de Q Music Foute Party, de Big One, zaterdagavond 20 juni in het Philips Stadion. Ze zijn voor jou.
7: Ja, super. Dank jullie wel.
2: Ja, en wat een line-up ook, hè. Ik zit even te kijken. K3, de Benga Boys, Samuel Belt, de Criscos Amsterdam, Mental Tio, Toybox, Marco Schuitmaker, Chaotic, Melanie C. Ja, fantastisch.
0: Ja, Rome, je bent erbij. Weet je al wie je mee gaat nemen?
7: Sowieso mijn broertje, want die is geslaagd.
0: Nou, alle reden om te vieren daar. We zien je volgende week zaterdag, Romy. Leuk.
7: Ja,

0: huilen om die frikandel. Het kan.
1: 1342, Cry For You, September op Q Music. Zometeen in de foute 1500.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.

0: zelf. Nu in de Bijna Albert Heijn app.
1: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
14: Aldi, nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!

0: Maar toch hoef je je niet heel erg druk te maken om die bacterie. Dat vertelt waterbedrijf Evides bij de NOS.
1: Als je gewoon gezond bent, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks als je dat water drinkt. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kunnen ze toch maag- of darmklachten krijgen.
0: Als je last krijgt van die klachten, dan is het advies om de huisarts te bellen. Er lijkt nu echt een vredesdeal aan te komen tussen Iran en Amerika. Mogelijk wordt een eerste versie binnen 24 uur al ondertekend. Dat zegt de premier van Pakistan, dat land bemiddelt tussen de twee partijen. Op dit moment wordt er een elektronische ondertekening voorbereid. Over de inhoud van de deal is nog niks bekend.
2: WK 2026.
0: Ja, de t-shirts die spelers dit jaar dragen tijdens het WK voetbal, die zullen geveild worden voor het goede doel. En ook die van Oranje zijn te koop. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Die wil met het geld meer sportactiviteiten en andere uitjes aanbieden aan kinderen met kanker. Het bieden begint morgenavond en dan speelt Nederland ook de eerste WK-wedstrijd, moet ik zeggen. Die is om 22:00 tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij 15 tot 20 graden. Morgen af en toe een bui, maar verder blijft het droog en het wordt dan een graad of 17.
3: Flitsmeister meldt de langste files van dit moment op de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brienoordbrug. Weg is daar dicht. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A16, dat is Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Ook bij de Van Brienoordbrug 4 kilometer, half uur.
4: En flitsers op de A20 richting Gouda bij 40.5. En op de A35 richting Wierden staat er ook al lang, hè?
3: Ja.
4: Bij 53.4.
3: Poep, poep, poep.
5: To be found! Tom en Bram.
3: Zometeen een glijer. Joe Cocker komt eraan. Eerst Montel Jordan in de foute 1500. Get it.

0: Music met Joe Cocker.
1: De Foute 1500.
0: Op plekje 1340, You Can Leave Your Head On. Die staat daar onder andere door Carolina Boezelman, ook Jan Spek, Kelly Doldersum en Robert Kort. Ze stemden allemaal op ons Joe.
2: Ja, en dan ook grappig, hè, dat jij je dan niet kan bedwingen. Dat je bij die eerste tonen al je kleding begint uit te trekken. En nu zit Tom van der Weert dus voor uw beeldvorming. Zit hier naakt radio te maken.
3: Is een blote
2: Die zit hier met zijn zuignap op zijn stoel. Ja, dat is echt waar. Goed, ondertussen in de Q-app is het gezellig. Hier bijvoorbeeld Pascal, die zegt... Hey jongens, we zitten... Of nee, we zijn een rondreis aan het maken in IJsland.
3: Aaf.
2: Natuurlijk met Q-music aan in de auto. En de Foute 1500 keihard aan. Nou, groetjes dus uit IJsland. Silas, die zegt, wij luisteren lekker vanaf ons nieuwe huisje in Spanje. We gaan helemaal internationaal, joh.
3: Doe maar even dos cerveza's. Lekker.
2: Ja, nou, dat heb je goed gezegd.
0: Zometeen 1338 voor Natasha Bedingfield. These Words komt eraan in de Foute 1500. En eerst Capella op 1339.

0: Feel for These Words. Tamara heeft haar stemlijstje ingeleverd. En Tamara heeft gestemd op deze.
1: Ik heb gestemd op Human League met Don't You Want Me. Breng me helemaal terug naar mijn jeugd. Pure jeugdsentiment. Doei doei.
0: Doei doei. We gaan hem draaien, want hij staat op 1337 in de foute 1500.

0: fouten 1500, Human League, Don't You Want Me. Zometeen onder andere Bartes on the move. Lekker, komt eraan in de fouten 1500 bij Q.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Lieslot, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
19: Dus?
20: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
19: Ah, met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrije vakanties.
18: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
21: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
0: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
26: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Goedemiddag, exact 2:30. Flitsmeister meldt file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Everdingen, oprit is dicht. 3 kilometer, kwartiertje vertraging. Dan de A9, Diemen-Amstelveen. Bij Amstelveen-Oost staat een defect voertuig. 5 kilometer en 20 minuten. En op de A10 van Koenplein naar Watergraafsmeer. Bij Zeeburg, ze zijn bezig met werkzaamheden. 5 kilometer, 20 minuten.
29: En flitsers niet gezien?
30: De Foute 1500.
31: Tom en Bram.
28: Partez on the move komt eraan. Eerst Destiny's Child.
32: Q Music is proud to be found.
33: 1336.
34: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is...

0: Bartes on the move, 1335.
1: De Foute 1500.
0: Hey, we gaan naar Nick en Simon.
2: Nick en Simon, wat
0: Nick
2: leuk.
0: Nick en Simon, ja. Het is ook de eerste keer dat we ze tegenkomen in de Foute 1500. In totaal staan ze, doe ze een gokje.
2: Zes keer.
0: Boah, 9 keer.
2: Oké. Okay.
0: 9 keer in de Foute 1500. De hoogste notering is de soldaat. Die gaan we tegenkomen pas heel laat deze week. Plekje 94. Nu dus 1334. Mede dankzij Jeremy, Jiscoot, Joyce van der Weijden en ook Naomi Willemsen. Ze stemden allemaal op. Oh, is ook mooi hè. Ach, is mooi. Verloren in de Foute 1500. Nick en Simon, je hoort ze nu op Q Music.

0: 1332 in de foute 1500. Leave, get out. Nou, we doen er nog eentje, hè? Dan vertrekken we.
1: Maar dan gaat de lijst natuurlijk gewoon weer verder.
0: Zeker.
1: Ondertussen in de queue heb ik hier Annemiek. We zitten hier volle bak in de voorbereiding van een lekkere barbecue. Lekker met de radio op standje, burenruzie. Groet uit Schijndel. Rick zegt lekker dakje aan het isoleren met de foute 1500. Ik hoop dat het droog blijft, Rick. En Marjolein zegt heerlijk die foute 1500. Even een dutje doen en relaxen. Vanavond voor de eerste keer meedoen met de 4 Engelse mijl in Zwolle. Spannend, maar ook veel zin in. 1300.

0: Ja, tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Fijne vakantie.
0: Dankjewel. Ja. Wat is
2: dat? Wacht,
1: Stefan Bouwman. Ja, ik heb dit gesprek al met hem gevoerd eerder vanmiddag.
2: Dit kan jij nu, sorry dat ik even niet geluisterd heb. Ik was helemaal in de voorbereiding. Maar je kan nu een fotootje van mij hier uitknippen. En dat is een nieuwe sticker op WhatsApp. Ik ben helemaal in shock.
1: Ja, het is vreselijk.
2: Hoezo?
1: Vreselijk.
2: En nou één!
0: Ik ga met mijn ouders op safari.
2: Tuurlijk, Beekse Bergen, waarom ook niet.
0: Ja.
2: Heel veel plezier.
0: Ja. Ja, dat is toch hartstikke
1: precies
0: leuk.
1: In de week van de Foute 1500 en de Foute Party in het Philipsstadion.
0: Ja, ik had dat vorig jaar had ik dat geboekt, een beetje rond deze tijd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Nou goed, maar nogmaals, straks ben ik 80. Ja? Is er dan één moment dat ik zou denken, ach, had ik maar bij die Foute 1500 geweest in plaats van met mijn ouders op safari? No way. No fucking way. Dus heb ik spijt? Ga ik het missen? Absoluut niet. Geen haar op mijn hoofd. Nou, is er toch geen spel tussen te krijgen, of wel?
1: Gelukkig zijn wij er wel bij, Stevie.
2: Daarom, iemand moet die wereldbol op zijn rug dragen, hè?
0: Fijne vakantie, vriend.
1: Dank je wel. Ja.
0: Zometeen de Foute 1500 met Stefan. Veel plezier.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
18: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Jij bent mijn kampioen.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
21: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
24: Boost yourself.
25: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
26: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
27: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
29: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Drie uur goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
30: Goedemiddag. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de zware explosie in Amsterdam eerder deze week. Ondertussen is een forensisch team vandaag begonnen met het onderzoek naar de oorzaak. Zij konden eerder nog niet aan de slag, omdat er toen nog gezocht werd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Maar daar is niemand gevonden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. Het Rode Kruis zet vandaag 4 extra tenten neer voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Tientallen wachtende asielzoekers kunnen daar schuilen tegen de wind en de regen. Het is niet de bedoeling dat zij daar 's nachts ook gaan slapen. Gisteren ging het nieuwe Europese asielproces in, maar had Ter Apel ook last van een storing. Dat zorgde voor een chaotische aanmelddag. Amerikanen die bij een grote bank werken, mogen tijdens het WK voetbal vaker thuis werken. Dat geldt in ieder geval voor werknemers in grote steden zoals New York, Dallas en Boston. De regels worden daar versoepeld omdat het waarschijnlijk erg druk wordt in het openbaar vervoer. Daarom mogen mensen op wedstrijddagen thuis blijven. En van de ene naar de andere sport, want Max Verstappen zit er nog niet echt lekker in Barcelona. Tijdens de 3e vrije training heeft hij vanmiddag de 6e tijd neergezet. En gisteren ging het ook al niet zo heel goed. Het is dus nog maar afwachten hoe het morgen tijdens de race zal zijn. De kwalificatie begint over een uurtje.
1: Oh ja, vorige week viel die auto volgens mij na een minuut al uit. Dus het is even spannend bij Huizen Verstappen.
30: Zien. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij 15 tot 20 graden. Morgen af en toe een bui, maar verder blijft het droog. En het wordt een graad of 17.
1: Rebecca, dankjewel.
30: Graag gedaan.
1: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-music. 1 noemenswaardige vertraging op de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Volendam en de Zeeburgertunnel. Staat hier door een ongeluk, 4 kilometer en een half uur vertraging. Moet je richting Amsterdam en Amersfoort. Oh nee, sorry. Moet je richting Amersfoort. Pff, dit is soms echt hogere wiskunde hoor. Volg Ring West en Ring Zuid. Controles de A20 naar Gouda, hectometerpaal 40,3. En de A35 naar Wierden bij 53,4.
31: Q-music is proud to be found.
0: Stefan Bouwman.
2: Ik heb alleen maar mijn havootje. Zometeen het lijflied van Nancy en haar paard. Eerst een favoriet van Stefanie. Ze schrijft fout, maar zo sexy. En dan die combinatie met Pitbull. Briljant. Het is Enrique Iglesias

0: tussen de brug over het Noord-Hollands Kanaal en Durgerdam. 3 kilometer, 20 minuten vertraging. Je kan omrijden. Verkeer richting Amersfoort volgt Ring West en Ring Zuid. 1 controle, A20 naar Gouda, hectometerpaal 40,3.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Stefan Bouwman.
0: Strakjes de foute missie. Jouw kans om nog tickets te scoren voor de foute party. The big one over exact een week. Wat je ervoor moet doen? Nou, ik zou in ieder geval alvast thee met honing nemen of zo om je keel

0: Sergio Mendes, de Black Eyed Peas en Mascanada in de foute 1500. Nathalie, kom er maar in.
1: Tiffany met I Think We're Alone Now is echt het ultieme nummer om heerlijk mee te blaren en me weer lekker jong te voelen. Dus ik ga er zeker van genieten.
0: Oh, ik ook. 1317.

0: nummer 1317 in de Foute 1500. Je moet aan de bak.
1: De Foute Missie.
0: Yeah. Tot aan volgende week tellen we af naar de ultieme foute track. De nummer 1 in de Foute 1500. En dan sluiten we de foutste week van het jaar af in het Philipsstadion te Eindhoven. Met Foute Party, the big one. Ik heb hier nog 4 tickets, misschien wel voor jou. Moet je wel de Foute Missie volbrengen. Ik heb nog nooit zo vaak fout gezegd in een paar zinnen. Zometeen, hij staat ook op het podium in Eindhoven. Samuel Welte.
2: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
0: Nou, de leeuw komt eraan. Oranje voetbalt ook die avond. Dus ik wil jouw beste brul horen in een berichtje met de Q-Music app.
2: Leeuw komt eraan.
0: Brullen als audioberichtje in de Q-app. Ik denk dat jij dat kan. De beste, foutste, hardste schreeuw.
2: Leeuw komt eraan.
0: Die wint 4 tickets voor de grootste foute party van Nederland.
3: 1316.
4: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Een van de beste zangers die ooit opeens is gestaan op deze wereld. Fight Me.
1: De foute missie.
0: Als je het niet met me eens bent dan, ja, afgelopen zondag werd hij 86 jaar Tom Jones net in de foute 1500. En hij treedt nog steeds op. Hij is ook voice bij de coach in het buitenland. Ja, het is zo'n ontzettend charmante, charismatische man. Ik ben hetero, maar ontzettend verliefd op Tom Jones. Ja, de foute missie, de leeuw die komt eraan van Samuel Welten zometeen op 1314. Dus leek het ons leuk. Zeker omdat die avond ook Oranje moet voetballen. En die zenden we ook uit, hebben groot scherm. Bij Foute Party, de Big One in het Philips Stadion om te brullen. Ja, dit zijn een paar brullen die binnen zijn gekomen. Wow. Wat een Tarzan. Wauw. Het lijkt wel alsof ik in de dierentuin rondloop. En daar is ook Monique. Monique, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hallo, ben je allemaal doen vandaag?
2: Ik ben op weg naar het Zweedse warenhuis om een complete slaapkamer te gaan kopen in mijn eentje. Dus ik heb ook een missie.
0: Shout-out Ikea. Jeetje, heb je een groot genoeg auto dan?
2: Ja, station. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken, maar het is een kopje.
0: Ja, en anders live hack. Je kan tegenwoordig naar zo'n deskje lopen en dan bezorgen ze thuis. Dat duurt wel even, maar dan hoef je ook niet zoveel moeite te doen.
2: Ja, dat doen we dan als plan B.
0: Ja, precies. En jij hebt net ook heel mooi gebruld. Ja, een beetje. Hij kwam uit je tenen, hè?
2: Ja, ik heb er nog een zere keel van. Ik heb mijn best gedaan.
0: Monique, mooi gebruld! Jij wint 4 tickets voor de Foute Party volgende week zaterdag in het Philips Stadion.
2: Oh, yay, superleuk!
0: Hop. Ja, niet te hard gaan klussen, hè, dus deze week, want anders heb je te veel spierpijn. Je moet wel goed kunnen dansen daar.
2: Nee, ik laat alles gewoon nog in de dozen staan en ik spaar mijn krachten voor volgende week.
0: Lekker man. Nou, heel erg veel plezier. Wij gaan jou daar zien in het Philips Stadion, dus doe een leuke outfit aan. Verkleed je als leeuw, trek een oranje shirt aan. Gaat helemaal goed komen.
2: Jee, dankjewel. Superleuk.
0: En dan passen we nu eenmalig de tekst even aan van dit liedje, de 1314 in de Foute 1500. Ja, Monique, die komt eraan!
3: 1314.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Hey, jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Shout-out Jody Benal, het is 4:55. Goedemiddag, flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music... met één wat langere vertraging op de A9, Diemen Amstelveen. Tussen Holendrecht en Amstelveen-Oost, 5 kilometer, 10 minuten. Twee controles, de A4 naar Schiedam, hectometerpaal 57,7. En ook de A9 naar Amstelveen bij 11,4.
2: De foute 1500.
3: Stefan Bouwman.
1: Let's go, met zometeen Sash, maar eerst Girls Aloud.
4: Q-Music is proud to be found.

0: gestemd door Thomas. Wat een knaller, zegt hij erbij. Nou, dat mag je zeggen. Sesh heeft wel een paar knalletjes gemaakt in zijn tijd. Net op 1311, dus in de foute 1500. Ja, jongens. De Q-Music app, waar de foute lijst heel bewust met een rotgang wordt genoten, zou Bluff zeggen. Raymond!
1: Hey, Stefan! Goedemiddag!
0: Goedemiddag!
1: Hey, lekker man, die lijst. Ja, al die foute nummertjes. Nog een weekie en dan hebben we, de foute party.
0: Oh,
1: ook ik ben weer van de partij met het vrouwtje. Hey, zien we elkaar daar?
0: Ik hoop het.
1: Ik hoop het. Groetjes, fijne show.
0: Yo.
1: Raymond, hoi.
2: 1310.
0: Priscilla is lekker aan het gamen met de foute 1500 op de achtergrond. Tom, goedemiddag. Wat heerlijk weer een week lang foute

0: tijdens Coachella dit jaar. Justin Bieber en Nicki Minaj. Julie and a Beat.
1: De Foute 1500.
0: We gaan naar een prachtig liedje over de kracht van de liefde. Ja, dit is gewoon een van de beste zangeressen ever. Ik vind het zo ontzettend zielig wat zij in de afgelopen jaren allemaal mee heeft gemaakt. Grote liefde van de leven verloren. Enorme ziekte waar ze mee kampt. Toch probeert ze dan altijd nog alles op alles te zetten om op het podium te staan. En voor de fans alles te geven. Want zij leeft voor het zingen en ze leeft voor de muziek. Een grand dame uit de muziekgeschiedenis. Mag ik een kaartapplaus? Of je nou in de auto zit, thuis, op het werk, maakt mij niet uit. Voor Celine Dion en The Power of Love.
1: 1308.

Berichtje van Debbie in de Q Music. Ik heb The Power of Love gedraaid op onze trouwdag 19 jaar terug. You better sing, girl. Nicole heeft erop gestemd. De beste zangeres ever. Top zangeres, zegt Angelique Pascal. Een speciaal nummer. Want werd gedraaid op onze trouwdag. Is natuurlijk wel echt een enorm trouwliedje. Te gek hoor. De foute 1500 op Q Music. Céline Dion stond net op 1308. Straks gaat de lijst verder met dit gezellige dansje. Turn it up.

0: Foute Party, hè? Melanie C, zo vet. En Two Unlimited. Join me for a ride. Speed up the music. Join me for a ride.
1: Maximum overdrive. Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
11: Kippie.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi. Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
5: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
6: We gaan naar Portugal.
5: Ja.
6: In een camper.
5: Nee.
7: Onwijs leuk.
6: Zij...
5: zal het met ons nooit worden.
4: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Exact 5 uur, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
11: Goedemiddag. De Amsterdamse burgemeester Halsema vindt het onvoorstelbaar dat er mogelijk explosieven gemaakt werden in de buurt van een flat in Osdorp, waar deze week een grote explosie ontstond. Dat zegt ze tegen RTL Nieuws.
12: Het is zo misdadig. Je staat in een woonwijk bij een flat waar veel oudere mensen wonen, waar veel mensen wonen voor wie het leven al niet altijd even gemakkelijk is. En je had ze gewoon kunnen vermoorden.
11: Naar de exacte oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. 3 verdachten zijn inmiddels opgepakt. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond en honderden moesten hun huis uit. Zij mogen vanavond wel weer terug. Morgenavond wordt er een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en een schooldirecteur kwamen daarbij om het leven. Zij werden aangereden door een auto toen ze op de fiets onderweg waren naar het schoolkamp. De tocht begint morgen om 7:00 s'avonds in Aksel en eindigt bij de basisschool. Het gaat toch nog iets langer duren voordat er officieel een vredesdeal komt tussen Amerika en Iran. Een eerste versie wordt ergens in de komende dagen ondertekend. Dat heeft Iran laten weten. Eerder zei bemiddelaar Pakistan nog dat het morgen al zover kon zijn. En op de A12 bij Woerden staan vanmiddag verschillende automobilisten met een lekke band op de vluchtstrook. En dat komt omdat ze rode kruisen genegeerd hebben. Een deel van de weg werd afgesloten omdat er ijzeren voorwerpen op de rijbaan lagen. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Daardoor reden sommige bestuurders er overheen en stonden zo gauw met pech langs de weg.
10: Stiekem toch echt lekker. Gewoon, ja. Mensen die doorrijden bij een rood kruis. We hebben toch allemaal stiekem een hekel aan die mensen. En dat dit dan gebeurt.
11: Ja, dit is wel echt de eigen schuld.
10: Ja, lekker man.
11: Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen. En vanavond koelt het af tot een graad of 12. Morgen af en toe een bui en maximaal 18 graden.
10: Becker, dankjewel.
11: Graag gedaan.
10: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-music. De langste vertraging op de A9, Diemen Alkmaar. Tussen AMC Ziekenhuis en Schiphol Oost, 7 kilometer. 10 minuten vertraging. Geen controles gemeld langs A-wegen.
13: Q-music is proud to be found.
14: Stefan Bouwman.
10: Yo! Nu een favorietje van Kenan. Dit liedje is voor hem echt vakantie. In het all-inclusive resort waar hij zat, was dit elke avond de aftrap van de disco show. Ja, en ik zeg altijd tegen mijn vriendin, als wij linksaf moeten...

0: jou. Peace. Peace. Peace.
1: Wat een geweldig nummer. Van wie is dit? Heerlijk.
2: Nou, Nonja. Dat zal ik jou eens even vertellen. Dit was DJ Casper en de Cha-Cha Slide in de Foute 1500 op 1306. Inderdaad, een ontzettend leuk liedje. De lijst met de 1500 foutste liedjes ever, samengesteld door jou. Maar ja, je kan maar 40 liedjes invullen. Dus deze stond in ieder geval niet op het stemlijstje van Nonja dit jaar. Maar als ik het zo hoor, gok ik dat ze volgend jaar erop gaat stemmen. Carode is er ook gezellig bij.
3: Hey, lekker Q-music aan het luisteren vanuit mijn auto. Lekker de hele avond pizza's bezorgen met de Foute 1500.
2: Hoppa.
3: Ik kan geen betere weekends uit kies om te werken. Fijne uitzending.
2: Dankjewel.
3: Groetjes uit Drenthe.
2: Groetjes terug uit Amsterdam in dit geval. Ja, en werk ze. Pizza's bezorgen, strijden. We gaan verder met de Foute 1500. Bon Jovi en Bad.

0: I've been thinking about you on my mind. Straks ook Too Unlimited, maar eerst...
1: De Foute 1500.
0: Ja, mijn hemel, de vrouw die op de Foute Party 2026 staat, Melanie C. Samen met Lisa Left Eye Lopez van TLC, zometeen Never Be The Same Again. Robert, jij hebt daarop gestemd.
2: Klopt, goedemiddag Stefan.
0: Hallo, vertel waarom. Hallo.
2: Ja, ik vond het gewoon een geslaagde solo-nummer van haar. Nadat ze natuurlijk dus bij de Spice Girls zat. En ja, voor mij blijft het gewoon een heerlijk nummer. Waardoor ik gewoon terugdenk aan die begin van de Zero's.
0: Ja, ja, ja.
2: En ja, toch ook wel mijn puberteit. Dus het was echt gewoon een heerlijke tijd. Waar ik nog steeds aan met goed gevoel aan terugdenk als ik dit nummer hoor.
0: De hormonen raasten door jouw lijf.
2: Absoluut, ja, klopt.
0: Hey, en kom je uit de 80s, 90s of Zero's? Of 70s kan ook nog.
2: Nou, ik ben in de 80's geboren en de 90's ja, eigenlijk wel grotendeels opgegroeid. En ja, deeltelijk ook de Zero's nog wel een beetje.
0: Leuk, ja, dan heb je de Spice Girls echt zeer bewust meegekregen in die tijd.
2: Klopt, ja, ja, absoluut.
0: Dat
2: ja.
0: was wel echt, echt, echt even een wereldfenomeen wat daar gebeurde.
2: Ja, echt, dat ging zo hard, zo snel.
0: Ja, en begrijp me niet verkeerd, hè, de Foute Party uiteindelijk nu in het Philips Stadion voor het eerst. Maar ik vind dit misschien wel door de jaren heen de vetste artiest die we ooit te gast hebben gehad. Melanie fucking C. Jij bent er ook bij!
2: Absoluut, ja, klopt.
0: Wat leuk, met wie kom je allemaal?
2: Ik kom met 5 collega's.
0: Nou, wat leuk. Even het bedrijf in het zonnetje zetten?
2: Zatkiem, Rotterdam.
0: Oh, de school?
2: Ja, klopt.
0: Leuk, wat doe je daar?
2: Ik ben servicepuntmedewerker.
0: Dat moet ook gebeuren, hè? Ja, die heb je ook nodig op scholen. Ja,
2: ja, klopt, ja. Verzuim te laat, alles, ja.
0: Leuk, de backbone van de docenten. Nou, ik ga jou zien dan in Eindhoven en bij deze in de lijst.
3: 1304. Dank

0: Oh, kijk nou uit. Two Unlimited Maximum Overdrive in de Foute 1500 met zometeen The King of Pop. The way you make me feel. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. In de lijst met de 1500 foutste hits. Volgens jou zometeen op cue.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: €1.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan €8.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
20: Half 6, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Meest noemenswaardige vertraging op de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Culemborg en Eveningen, 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Geen controles langs A-wegen.
21: De Foute 1500.
22: Stefan Bouwman.
20: Dat ben ik en dit is Alexia. Oeh, la la la.
23: Q-Music is proud to be fout. 1302.

tonight. Alexia en de Foute 1500. Zometeen in de lijst een liedje speciaal gemaakt voor de 750ste verjaardag van Amsterdam. Ja, en ik ben achter iets gekomen. Ik wist het helemaal niet. André Hazes junior is niet geboren in Amsterdam. What the fuck? Chris Cross wel, natuurlijk. Chris Cross Amsterdam, dat is logisch. Ook wel grappig ergens. Ik vond het inderdaad Michael grappig. Maar goed, blijkbaar is André Hazes junior geboren in Woerden. Tabitha zegt een Leienaar. Chris Cross dus allebei wel uit Amsterdam. Maakt dus dat zij komt uit Amsterdam, maar voor 50% Amsterdams is. Met nu de King of Pop, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: komt uit Amsterdam. Chris Cross Amsterdam, André Hazes junior en de Stabita. De foute 1500 op Q-Music. En Patricia heeft echt een topdag, ondanks dat ze er lang over doet om thuis te komen.
1: Ik Q-Music. Nou, lekker onderweg naar huis. Van Hannapolona richting Rotterdam. Ben een omweg, want de A9 is dicht.
0: Ja, maar even omrijden.
1: Maar dat maakt niet uit, want de foute music staat lekker op. En mijn dag kan niet meer stuk, want ik werk bij Stichting Leeuw. En we hebben vandaag 3 leeuwen uit Oekraïne oorlogssituatie binnengekregen. We zijn gelukkig na een hele lange reis veilig en wel aangekomen. Dus mijn dag kan niet meer stuk. Dus laat die muziek, foute muziek, maar lekker doorknallen.
0: Bij deze. Ja, ik zeg meestal als mensen dan een appje sturen over dieren van geef ze een knuffel voor me of een pootje. Ik weet niet of je dat bij 3 leeuwen uit Oekraïne moet doen, maar als het kan, geef ze een eindje over de neus met nu Meet Me at the Love Parade.
2: 1299.

banger, Meet Me at the Love Parade. Onwijs lang geleden dat ik die hoorde. Ik had hem nog op cd. Nou, of Meet Her, sorry. Ja, en we gaan van de ene classic naar de andere dance classic. Dit is er één hoor. Morricante, Jekke Jekke, mijn hemel. Ik zie net ook een fotootje van Samantha voorbij komen in de Q-app op het strand. Met een parasolletje erbij. Te bakken in de Italiaanse zon met de foute 1500 aan. Samantha, geniet van je vakantie. Ik zou er ook wel zin in hebben. Och, zonnetje op je bolletje. Cocktail in de hand, gewoon even helemaal niks hoeven. Cor de Bram net ook, die gaat op safari met zijn ouders. Heerlijk. Ben zo stikjaloers. Maar ja, moet je wel boeken, hè? Nou, gelukkig wordt het komende week in Nederland ook echt bijna Afrikaans-Italiaans. Ik zag dus dat het eind volgende week richting de, hou je vast, 30 graden gaat. Dat betekent dus dat wij gewoon in het Philipsstadion allemaal halfnaakt feest gaan vieren bij de foute party. The Big One. En ik hoop dat deze ook in een van de setjes zit in de

0: Chico's na de fout 1500. Ik wou even zeggen, want lul, als je de fout 1500 hebt uitgeluisterd, zoek een keer Bart Peters op. Die heeft echt hele goede liedjes.
1: Zeker, hij is echt goede zanger.
0: Ja, goed.
1: En zanger. Joey van der Velden, zometeen ook de foute 1500.
0: Ja, zeker. Zin in. Oh, echt. Ja, het is fantastisch. Ja, maar ik heb gewoon zin in deze hele week, want het is gewoon geniet geblazen. Dus er is geen letter aan overdreven.
1: Nee, maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind jouw enthousiasme leuk.
0: Ja. Ja. Nou, weet je wat ik zometeen ga draaien?
1: Nou, vertel eens.
0: Onder andere WTF met de Bob.
1: Bob. Leuk. En wat nog meer? Wat nog meer?
0: Nou, Will.
1: Will?
0: Welke Will?
1: Will Smith.
0: Oh! When the heat is
1: on. Miami. Nou, je hebt er vast nog wel eentje.
0: Ik zat te denken aan Alex Cadinho met Destination Calabria. Maar het is ook gewoon... Ja. Stond ook gewoon toevallig ook in de lijst. Ja, vond goed uit.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
17: Boost yourself.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
2: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
8: Zij.
7: Zal het met ons nooit worden.
6: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: 6 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Daphne van der Meijs.
16: Goedenavond. In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Qu'est-ce que la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Barcelona vanaf plek 5. Meer zat er in de kwalificatie niet in voor Verstappen, die met zijn Red Bull 0,3 van een seconde tekort kwam op George Russell. Die was in zijn Mercedes de snelste en start morgen vanaf pole position. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dankjewel, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oude Rijn. Tussen Bunnik en Lunette. Vertraging is daar 11 minuten. En er wordt geflitst op de A5 tussen Amsterdam en Bad Hoeverdorp. De hoogte van Zwanenburg. Daar staan ze helemaal aan het begin bij 9.8.
17: Q-Music is proud to be found.
18: Joey van der Velden.
15: Jacqueline Pieneman zegt... Ik was

0: dit liedje. Baltimore bij Q. Tarzan Boy staat dit jaar op 1295 in de foute 1500. Zometeen Cher. En ook Alex Cadinho. Ga je ook horen.
1: De foute 1500.
0: Ik heet je van harte welkom bij de grootste radiofeestweek van het jaar. Tot en met aan volgende week vrijdag hoor je de 1500 foutste liedjes volgens jou. Dank als je de afgelopen dagen de tijd ervoor hebt genomen om te stemmen. Net als Stefanie, goedenavond.
2: Joey.
0: Welkom bij de foute 1500. Ik begrijp een beetje uit jouw stemlijstje dat jij het liefst zou willen dat wij de lijst andersom uitzenden. Toch?
2: Ja, een beetje.
0: Want?
2: Ik zal het uitleggen. Ik zat vorig jaar natuurlijk bij het begin helemaal te luisteren.
0: Ja.
2: En toen hoorde ik zoveel goede nummers. En toen dacht ik, jeetje, er komen op het moment ook zoveel goede nummers uit. Die allemaal bovenin de lijst komen. Maar ja, dan moeten er ook een paar uitdonderen van die hele goede nummers die nu onderaan de lijst staan.
0: Ja, niet alles past in de foute 1500.
2: Precies. Toen dacht ik, dit wil ik helemaal niet. Dit vind ik helemaal niet tof. En toen heb ik me voorgenomen. Volgend jaar ga ik stemmen. Maar begin ik gewoon bij nummertje 1500 en ga ik vanuit daar naar beneden werken.
0: Oké, dus zeg maar, en tot jouw lijstje vol is? Dus jij bent eigenlijk een beetje een redder van de liedjes die er bijna af gaan vallen?
2: Nou ja, ongeveer dat.
0: Waar heb je allemaal op gestemd dan?
2: Nou, ik heb gewoon een Spotify aangezet. Ik heb geluisterd naar elk nummer. En ik heb gewoon gedacht van, oké, als dit een nummer voor mij is waar ik op de foute party helemaal op los zou gaan, dan gaat hij op mijn lijstje.
0: Nou staat Will Smith met Miami op 1294. Is dat voor jou terecht? Of had hij echt veel hoger moeten staan? Of zeg je, nou, is wel goed zo?
2: Nou, man, nog iets hoger mogen staan.
0: Ja, ik kan er niks anders van maken dan dat hij op 1294 staat.
2: Ja, daar kunnen we dit jaar niks aan doen, maar wie weet volgend jaar.
0: Ga je naar de foute party eigenlijk?
2: Natuurlijk!
0: Yay, Stephanie!
2: Ja!
0: Wat is je outfit?
2: Ik ga in de Toxic Britney Spears, de stewardess outfit.
0: En sta je op het veld of zit je?
2: Nee, ik sta in de Golden Circle.
0: Nou, Stephanie, we gaan elkaar nog tegenkomen volgende week zaterdag.
2: Ja, nou, ik hoop dus echt dat ik jullie tegenkom.
0: Nou, bij deze is het een afspraak.
2: Nou, wij zorgen dat we elkaar zien.
0: Thanks voor het stemmen en veel plezier nog met de foute 1500, hè?
2: Ja, dankjewel.

radiofeestweek van het jaar. Ik heb trouwens goed nieuws voor Alex Cadinho en Crystal Waters. Even, niet iedereen die aan dit liedje meewerkte, die was helemaal op de hoogte toen het uitkwam. Ja, dit liedje is eigenlijk een samenraapsel van allemaal dance tracks bij elkaar. Dat toevallig ontstond toen Alex aan het draaien was in de club. De basis van het liedje is van Alex zelf. Die track die heet Destination Unknown. Met dus vocalen van Crystal Waters. Even luisteren.

even over die Crystal Waters. Die was dus niet op de hoogte toen de nieuwe versie uitkwam. Die hoorde dat dus gewoon een beetje via via. Van, hey, wist je dat er dus nog een liedje is met dezelfde zanglijn die jij hebt ingezongen? Nou, het lijkt me achteraf echt helemaal geen probleem. Want ze oogsten nog steeds heel veel succes op elk feestje. En nu komt dus het goede nieuws. In de Foute 1500, dit jaar 108.

0: Speedwagon bij Q Music. Keep on Loving You op 1291 in de Foute 1500. De lijst die het echt allemaal heeft. Het is de grootste radiofeestweek van het jaar. Die zometeen verder gaat met de vrolijkste Brabander van Nederland. Iets zomers komt eraan. En deze. Als je niet in beweging zet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Omdat je mijn favoriete papa bent.
18: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
24: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Foute 1500.
2: Joey van der Velden.
3: Met Bauer zometeen en ons geluk. Eerst House of Pain.
4: Music is proud to be found.
2: 1290.

0: De Foute 1500 is voor Frans Bauer en een ons geluk in de Foute 1500. Zometeen Willy William met trompetta, lekker zomers. En op 1288 een mooie herinnering voor Linda Hoek. Goedenavond.
1: Hey.
0: Goedenavond, goedenavond. Ik hoor gezelligheid op de achtergrond. Waar ben je, waar hang je uit, wat doe je?
1: Ik ben in Oudorp, 24 uur toernooi voor het goede doel.
0: Nou, Linda, en wat doe jij daar precies?
1: Mijn zoon die heeft net ook gevoetbald, dus vandaar.
0: En heeft hij gescoord?
1: Hij heeft zeker gescoord en tweede plek. Dus ja, helemaal niet verkeerd.
0: Linda, ik ga nog een applaus. Ja, goed bezig, goed bezig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ga jou ook even bedanken, want de Foute 1500 mede mogelijk gemaakt door jou. Jij hebt je stemlijstje ingeleverd. Jij hebt gestemd op het volgende liedje. Waarom?
1: Ja, een beetje jeugdsentiment. Met mijn moeder in de auto en lekker meezingen. En ja, leuke herinneringen.
0: En de auto reed jullie toen naar? Wat voor tochtjes waren dat?
1: Ja, overal.
0: Oh, hij stond altijd aan?
1: Nou, hij stond regelmatig aan. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus heb je hem al eigenlijk doorgegeven?
1: Nee, ja, ik heb het net naar mijn dochter laten luisteren. En die keek me een beetje aan van, ja, wat moet ik hiermee? Dus ik... Ik hou het wel bij mijn moeder en mijn herinnering.
0: Oké, okay, nou Linda, dan wat niet is kan nog komen natuurlijk.
1: Precies.
0: Soms moet het even vallen. Draai ik hem nu voor jou.
1: Super, dankjewel.

0: 86 in de foute 1500 bij Q Music. Dat was Willy William. Ja, de komende week hoor je alleen maar foute muziek. Zoals bijvoorbeeld Florida zometeen op 1285. Eerst even een meidengroep uit lang vervlogen tijden. Die samen ook een andere carrière probeerde op te starten. Ja, dit was mij echt totaal onbekend. Ik stuitte hierop toen ik eigenlijk iets anders wilde opzoeken. Na 9 jaar muziek maken dachten Angela, Ria, Anita, Esther en Patty, oftewel de Dolly Dots, weet je wat, we gaan het een deurtje verder zoeken. We gaan acteren. En zo vertrokken ze dus naar Hollywood om een film op te nemen. Nou, ik wist dit dus echt totaal niet. We gaan terug naar 1986. Dutch Street.
1: Beautiful girls. The Dolly Dots. The hottest rock group in Europe.
0: Nou ja, de film kreeg helaas dramatische recensies en flopte. Zonder succes, maar wel met een stapel goede verhalen gingen ze gewoon weer muziek maken. En dit jaar staan ze 3 keer in de lijst. En dit is de

0: 1500.
1: Ja, dit hoor je me wel vaker roepen, wat ik nu ga doen. Ik ga het gewoon weer roepen, ik ga het gewoon weer doen. Laat me even weten waar je uithangt. Met wie, waar, hoe luister je naar de foute 1500? Nou, dat zijn allemaal vragen die je heel makkelijk kan beantwoorden als je even een foto stuurt van je uitzicht. Dus maak even een foto van dat wat je ziet. Je hoeft helemaal niet je best op te doen. Gewoon je telefoon op te tillen, voor je neus te houden en af te drukken. En als je die foto dan met een grote boog in de app van Q gooit, dan doet Van der Velde zometeen even een rondje langs de velden. En de

0: to 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Easy Toys.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebben's.
9: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
14: Thanks.
13: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
18: Kippie!
19: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
20: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
21: Hakje dag!
22: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
23: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
24: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: We denken na over een koophuis.
28: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
27: Bart, met die loopgroep?
28: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
29: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
31: 18+ speelbewust.
0: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000. Tot verdikken we.
3: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Daphne van der Meijs.
18: Goedenavond. De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in Wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. Oranje heeft voor de laatste keer getraind voordat het echt aan de bak moet op het WK. Doelman Bart Verbrugge trainde ook mee. Hij viel tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit. Oranje vliegt vanavond van Kansas City naar Dallas. Daar speelt Nederland morgen de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dankjewel Daphne, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, flitsers wel. 1 stuk op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Het hoogte van Best, daar staan ze bij 139.1.
31: Q-Music is proud to be found.
32: Joey van der Velden.
15: Hi.

0: Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: Zometeen komen we een tv-tune tegen in de lijst. En altijd leuk om even van je te horen, te lezen of te weten waar je de Foute 1500 keihard aan hebt staan. Stuur even een foto van je uitzicht als je tijd hebt. Maak gewoon even een foto van dat wat je ziet en gooi die in de Q-Music app. Els van Vloed heeft dat gedaan. Daar zie ik een hond die onderweg is naar huis. Hele lieve hond trouwens. Brenda die zit op de snelweg. Ik gok dat dit de A2 is, Brenda. Inge Hooghiemstra die zit in Toscane, zit ze aan de barbecue. Dan is Esther tomatensoep aan het maken. Het zou ook groentesoep kunnen zijn. Nee, geintje Esther, geintje. Even Ricardo bellen, stuurt ook een foto.
2: Ricardo?
0: Ricardo, Joey van de radio.
2: Hey, hey.
0: Hey, hi. Ja, er wordt bloedserieus getraind bij jullie natuurlijk.
2: Nou ja, bloedserieus. We zijn aan het trainen, zijn voor de wedstrijd voor over 2 weken. En toevallig was er daar op zondag ook een wedstrijd. Nou, dan gaan we gewoon meerijden. Ik vind het leuk. Het is niet echt ons kampioenschap. Wij doen endurance races en zo allemaal.
0: Ja.
2: Bij de pro-karting.
0: Even voor mensen die geen idee hebben, waar gaat het over? Wat zijn jullie aan het doen?
2: Wij doen met een kart. Doen wij zeg maar meerijden met endurance races. En nu zijn wij in principe klaar. Wij zijn nu aan het barbecuen met elkaar. En de kast is helemaal schoon. Ja. En die stond in de aanhanger. Dus vandaar dat ik even de foto stuurde van de kart, zeg maar.
0: Nou, duidelijk verhaal. En ik snap ook dat de Foute 1500 aanstaat. Want je wil natuurlijk, als je op de baan hebt gezeten en je gaat barbecuen, wil je natuurlijk een beetje feest en een beetje energie in de tent.
2: Ja, er staat op. Heerlijke muziek.
0: Duidelijk
2: heerlijk
0: verhaal. Oké, okay. Zometeen Urban Cookie Collective. Hey, the key, the secret. En ja. Ik ga ook nog een musicalster draaien die je kent van zomerse liedjes. Heb je dan enig idee wie dat is?
2: Een musicalster van zomerse liedjes.
0: Ja? Geen idee. Roep eens iets?
2: Nee, ik weet echt niet.
0: Dat is niet goed, sowieso.
2: Nee, is niet goed.
0: Oké, zet hem op.

0: die alles heeft. Het is de grootste feestweek van het jaar bij Q Music. De volgende artiest die we tegen gaan komen in de Foute 1500... die staat er 5 keer in. En dit is de allereerste keer dat je hem gaat horen. Wat je niet wist over deze ster... Hij speelde ook in musicals. Ja, zo ken je hem niet. Want ja, Ricky Martin kennen we vooral van zijn tropische en zomerse liedjes. Maar hij heeft dus ook nog een carrière als acteur heeft hij achter de rug. In de jaren 90 speelde hij 2 jaar lang de rol van Miguel Morris in de megapopulaire Amerikaanse soapserie General Hospital. En hij veroverde ook nog Broadway door de felbegeerde hoofdrol van Marius te spelen in de musical Les Misérables. Ja, dat wist je niet. Daar heb ik even zitten zoeken op de interwebs. En ik heb een fragment gevonden. Het is niet zo super goed, maar het is wel leuk om even erbij te pakken. Ricky Martin in Les Misérables. Were it for me the things you know, you wouldn't find in books like these. I like the way you grew your hair. I like the way you always tease. Doet hij even hoor, dat is niet niks. Nu tapt hij uit een heel ander vaartje. De eerste keer in de Foute 1500.
1: 1279.
0: La Copa de la Vida.

0: 79, de foute 1500. Ricky Martin en La Copa de la Vida.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Ik hoor je maar één ding denken. Joey, ga je nog tickets weggeven voor de foute party, the big one? Zeker weten, dit is het moment. Volgende week zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven doen we de grootste foute party ever. Iedereen is er, K3, Melanie C, samen met Welte, Christos Amsterdam, 3T, Rolf Sanchez, Metal Tio, Toybox, Marco Schuitmaker, Gers Pardoel, Chaotic, de Benga Boys en we gaan natuurlijk ook nog de wedstrijd kijken. Nou, is het bijna uitverkocht? Wil je zeker zijn van een plekje volgende week? Dan zou ik zeggen, win gewoon even de foute missie die ik voor je heb. Weet je hem goed te volbrengen, kan het zijn dat de telefoon zometeen gaat. En win je wellicht 4 tickets voor de foute party. 4 tickets. 4. Oké, dit is de missie. Zing zo goed mogelijk het volgende liedje, maar dan wel met je allerlaagste stem. Je allerlaagste stem. Helemaal zakken. 12:75 horen we zometeen deze.

0: in mijn tekst staat dan, durf je de missie aan te gaan? Natuurlijk durf je de missie aan te gaan. Je hoeft alleen maar dit liedje heel laag in te zingen. Nou, gooi je beste zangkunsten in de app van Q. En deze hoor je zo meteen ook. Buiten jouw zangkunsten natuurlijk, die je nu in gaat sturen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Q-Music The Party.
8: Q-Music vind je zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
7: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
6: Q-Music. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Oh, wat een goal! Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 10 tenders alsjeblieft.
23: Ja, dat is dan €8.
3: Hè? 8? Oké.
24: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
25: De Foute 1500.

0: 1500. Met de Nightcrawlers en Push the Feeling. 1277. Ik heb een foute missie de wereld in geslingerd. Zing zo laag als je kan. La la la van Strauss en zo van de deurzakkers. En maak kans op 4 tickets voor de foute party. Dit is Joël, die doet een poging.
1: La la la la la. La la la la la. Ja, ik ga het niet verder lukken.
0: Ja, wat doe ik iedereen aan? Nou, als je het ook heel laag kan, gooi het even in de app van Q en maak dus kans op 4 tickets voor de foute party van volgende week. Dit is Jamilia. 1200.

0: Foute missie.
1: Zeker weten, we spelen de foute missie. Weet je de missie goed te volbrengen? Dan maak je kans op tickets voor de foute party, the big one. In het Philips Stadion. Volgende week zaterdag gaat het er allemaal gebeuren. Nou, de missie is als volgt. Zing La La La van Strauss en zo van de Deurzakkers. Maar dan zo laag mogelijk. Dus echt helemaal laag, laag. Dat is even luisteren op dit liedje. Henriette, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Hoe gaat het?
2: hartslag van 180 nu.
1: Ach, nou, dat hoeft toch helemaal niet? De eerste hoorde heb je al genomen. Je hebt net gestuurd hoe laag jij kan zingen. Zullen we even luisteren naar de andere inzendingen? Wat allemaal binnen is gekomen.
2: Nou, doe eens.
1: Misschien doet je dat wel ontspannen. Even kijken. We gaan eens even luisteren naar Danny.
3: La, la, la, la, la. La, la, la, la.
1: Prima poging.
3: Ja, la, la, la, la, la.
1: Wouter.
3: Ja, la, la, la, la, la.
1: Ah, mooi.
3: Ja, la, la, la, la.
1: Dit is Kim trouwens.
3: Ja, la, la, la, la.
1: Henriette, jij hebt ook heel laag gezongen. Wist je eigenlijk dat je dat kon? Of kom je daar nu achter?
2: Nee, ja, ik probeerde wat. Ik denk, doe eens gek.
1: Ja. Henriette denkt ook, wat overkomt me nou? Wat overkomt me nou? Ik heb nog één lastige vraag. Ik kan de opname laten horen voor die 4 tickets voor de foute party. Maar je kan het ook gewoon even live doen op de radio.
2: Nou, laat de opname maar horen.
1: Nou, Henriette, kom op nou. Ga je het echt niet live doen?
2: Oh, ik weet het al niet meer, joh.
1: Oké, nou, dan komt hij. Je hebt dit ingestuurd.
4: Yo, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la. Ik moet naar Eindhoven voor de foute party.
1: Gefeliciteerd!
5: Jij gaat naar de foute party in Eindhoven, Henriette.
2: Nou, superleuk.
1: Ja, nou, gefeliciteerd met deze. Ik zie je volgende week. En iedereen is daar. K3, Melanie C, Samuel Welten, Christos Amsterdam, 3 Tierhoff, Sanchez, Metal Tio, Toybox, Marcus Schuitmaker, Gers Padoe, Chaotic en de Benga Boys. En we gaan ook nog de wedstrijd kijken. En Henriette?
2: Ja?
1: Ik ga je 1 ding beloven. Zaterdag is de foute party. Zondag heb je van jezelf zo'n lage stem. Want je hebt natuurlijk alles meegezongen.
2: Oh ja. Geef niet. Neem ik voor lief.
1: Heel goed. Ik zie je volgende week.
2: Oké, dankjewel.
1: Doeg. Zakken wel een champagne naar de deurzakker.

en de foute 1500 op 1274. Het is de grootste feestweek van het jaar. Tot en met aan vrijdag hoor je alleen maar foute muziek hier bij Q-Music. Thanks voor het samenstellen en meedenken de afgelopen 10 dagen. En die lijst die gaat zo meteen verder met Dave.

0: minuten.
1: Zometeen meer.
0: Foute 1500.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
19: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
1: Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: 8 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Daphne van der Meijs.
24: Goedenavond. De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Axel een stille tocht. Daarbij worden de 4 omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen dood gegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten vandalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En Max Verstappen begint morgen vanaf de 5e plek aan de Grand Prix van Barcelona. In de kwalificatie leek hij op weg naar een plek op de 2e startrij, maar in de laatste bochten verloor hij veel tijd. Verstappen zegt dat zijn Red Bull dit hele weekend al niet doet wat hij wil. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Dankjewel Daphne, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel flitsers op de A12 tussen Arnhem en Ede, de hoogte van Ede. Daar staan ze bij 107.9.
2: Q-Music is proud to be found.
25: Joey van der Velden.
23: Zometeen op 1272, liedje dat ik echt heel...

0: foute 1500.
1: Q-Music.
0: 1272.
2: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen.

0: volgens mij hoef je dit niet geheim te houden, hoor, Erwin.
1: Niet, is dat zo?
0: Nee, maar is het, doe je het echt alleen meezingen in de vrachtwagen?
1: Ja, mijn zangkunsten zijn niet zo denderend.
0: Vraag ik ook natuurlijk aan jou, wat dekt eigenlijk de lading?
1: Ja, dat is denk ik het nummer op zich in geheel. Ja, ik ben al 2,5, 3 jaar samen met mijn vrouw. En we hebben eigenlijk veel meegemaakt en al.
0: Ja.
1: En dat komt eigenlijk een beetje samen in dat nummer.
0: Nou, wat fantastisch.
1: Ja.
0: En dan keihard meezingen. Maar ik dacht eigenlijk dat dekte lading, dat een vraag was aan een vrachtwagenchauffeur met wat ligt er achterin?
1: Normaal vervoer ik materialen voor de technische groothandel.
0: Oh ja, dan vond ik dat vorige antwoord toch een stuk romantischer, Erwin.
2: Kom op,
0: ja. Daar gaan we springen in de vrachtwagen. Even, moeten we wel, even.
1: Is een koude start zo te horen?
0: Ja, koude start. Ja, en we zijn weg. Nou, thanks voor stemmen, Erwin.
1: Ja, graag gedaan.
0: En goed aan de vrouwen, tot later.
1: Dankjewel.

de Foute 1500. Zometeen ga je aan Madonna horen. Eerst even een track waarbij Dennis de Groot schrijft. Blijft gewoon een lekker vlot nummertje. Ja, dat moeten Nens en de rest ook hebben gedacht in 2019. Want na 24 jaar kwam opeens vanuit het niets de act 24/7 weer bij elkaar. Ja, ze vonden het hoog tijd voor een comeback. En zo toerden ze dus een paar jaar opnieuw door het land. En ook verder buiten, ook in Europa, zijn ze gewoon geweest met de liedjes die iedereen kent. Wel wat onhandig. Er speelden op dat moment twee versies van de act. Twee versies. Er was ook een soort reboot onderweg met een nieuwe zangeres. En toen kwamen dus ook nog de originele leden bij elkaar. Ja, je kon ze niet tegenkomen in die periode. Ik ga nu gewoon de OG's ga ik draaien. 1200.

0: 68 en de foute 1500. Madonna en Papa Don't Preach. Ja, vooral het oude werk staat in de lijst. Deze is 55 plekken naar beneden gegaan. En die lijst, die foute 1500, die gaat zometeen verder met een liedje waar een beetje bonje om is geweest. Jeroen, die heeft het gezongen zonder het aan Claudia te vragen. En Claudia vond het dan weer niet zo leuk. Maar het is wel een mooi liedje. En Jeroen zingt het steengoed. Je hoort het zometeen op 12.67.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
16: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
22: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: De Foute 1500.
5: Joey van der Velden.
6: En de Prodigy na Jeroen van der Boom.
7: Q Music is proud to be fout.
8: 1267.

0: Zo, vet heftig. Voor de GBQ.
1: De foute 1500.
0: Op 1266 in de foute 1500 die je tot aan volgende week vrijdag hoort. Je hoort alleen maar foute muziek een week lang. Met zometeen Bobby Brown en ook Tavares. Eerst het volgende liedje van Christina Aguilera. Daar heeft Samantha op gestemd. Goedenavond. Daar ben je.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe heb je het eigenlijk aangepakt, het stemmen op de foute 1500? Zo, heb je een strategie of niet?
2: Nee, ik heb eigenlijk geen strategie. Ik heb gewoon tussen de nummers gekeken en de artiesten opgezocht waarvan ik sowieso enorm fan van ben. En die heb ik sowieso in mijn lijstje gezet en voor de rest een beetje aangevuld met de nummers die ik heel erg leuk vind.
0: Oh, oké. Want ik ga nu Christina Aguilera draaien. Die staat op 1265. Ben je daar groot fan van of dus niet?
2: Ja, nee, daar ben ik wel echt een heel groot fan van.
0: Oh, nou, Samantha, dat komt goed uit. Ik heb namelijk een goed foutquiz heb ik voorbereid over Christina. Let op. Bracht ze ooit een Spaanstalig album uit? Goed of fout?
2: Ik ga voor fout. Ik weet niet zeker.
0: Nee, dat is goed. Dus jij hebt het fout. Ze bracht een Spaanstalig album uit. Ik ga het je laten horen. Het klinkt zo.

0: eigenlijk?
1: Nou, weer wat geleerd. Ja, volgende. Ze ligt op de Hollywood Walk of Fame met een ster. Goed of fout?
2: Goed.
1: Ja, heb je inderdaad goed. En ze is een groot fan van videogames spelen. Goed of fout?
2: Goed.
1: Nee, dat is... dat is wel goed, inderdaad. Ja, ze speelt graag een spelletje achter de schermen. Hoor ik jou denken, Samantha, is er dan niks fout?
2: Ja, sowieso één antwoord. Maar...
1: Ja? Nee, het is één antwoord fout, maar ook de muziek die ze maakt. Ja, sorry hoor voor dit bruggetje. Sorry hoor.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Okay. Ze heeft inderdaad best wel goede foute nummers.
1: Op 12.75.

de Foute 1500. Het is de grootste feestweek van het jaar. Tot en met aan volgende week vrijdag hoor je alleen maar foute muziek. Zometeen bijvoorbeeld Eken, eerste broers Tavares. Ja, die komen uit de gemeenschap van New Bedford. Ja, en hoe hoog ze ook vliegen, hoe groot het succes ook is, of waar ze ook in de hitlijsten staan, ze vergeten nooit waar ze vandaan komen. Andersom trouwens ook niet. Ze kregen in 2024 echt de ultieme lokale eer. De stad heeft officieel een straat naar zich vernoemd, genaamd Tavares Brothers Way. Wauw, ja, helemaal te gek. We staan op 1263 in de Foute. Heaven must be missing an angel.

0: 1262, Foute 1500, Eken. Right now, Kane Slobber.
1: Hey, Joey van Velden.
0: Zeker. Voor mensen die Kijk Live toevallig misschien aan hebben, of misschien dat zometeen gaan aanklikken omdat jij op de radio bent. Het is echt eng, want jij bent gewoon uit de foto ben je gesprongen.
1: Ja, ik heb wel, we hebben hier op de gang zo'n kledingrek staan.
0: Ja.
1: Alle outfits, alle foute outfits. En dan vind ik het wel leuk als de foute 1500 is om er een beetje naar te kleden.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar we hebben natuurlijk ook foto's gemaakt in deze outfit.
1: Ja, we hebben een fotoshoot gehad. Dus als je Kijk Live kijkt, dan zie je ook steeds foto's voorbij komen van alle DJ's. En ik heb inderdaad dezelfde outfit aan. Eigenlijk exact dezelfde outfit. Ik had er geen rekening mee gehouden dat ik ook precies dezelfde trui toevallig aan heb. Maar dezelfde outfit als op de foto, inderdaad.
0: Lijst gaat zo meteen verder met echt een waanzinnige Nederlandse band waar ik een groot fan van ben. Heb je dan een idee welke band het is?
1: Ja, ik denk... Mag ik het zeggen of niet? Hoor?
0: Ja, je mag het zeggen.
1: Die ga ik zo draaien. Maar als jij nu bluff gaat zeggen, dan wordt het moeilijk zo meteen. Denk ik,
0: nee, de kast. Ah, dat vind ik fantastisch.
1: Leuk. Waarom vind je dit zo leuk?
0: Ja, lekker meezingen, toch? Maar ook Mariah Carey komt eraan.
1: Zo, over meezingen gesproken.
0: Over meezingen gesproken.
1: En deze.
0: Zo, alleen maar meezingen.
1: Oh, la la la la la la.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500. Q Music is proud to be fout.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: Easy Toys.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart? Met die loopgroep?
11: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
14: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: het zelf. Nu in de Bij Albert Heijn app.
1: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
9: Voor 9, goedenavond. Het Q Music Nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
10: Goedenavond. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Asielminister Van der Brink heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moest zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. En op het tennistoernooi van Rosmalen zijn nu alle finalisten bekend. Bij de mannen staat morgen de Pool Camille Matjrak en Alex de Minor uit Australië tegenover elkaar. De vrouwenfinale in Rosmalen gaat tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Tsjechische Barbara Krejcikova. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Flitsmeister meldt op dit moment 2 vertragingen van 10 minuten of langer. Eentje staat op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Naardenvesting heb je een klein kwartiertje vertraging over 2 kilometer verspreid. Komt door een ongeluk daar. En op de A2 van Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Del. 20 minuten extra reistijd verspreid over 4 kilometer. Flitsers staan op de A2 van Weert naar Echt.
11: Dat is echt.
9: Bij hectometerpaal 222.7. De A6 Jouren-Emmeloord bij 282.4. En de A76 van Heerlen richting de Duitse grens bij 26.4.
12: Q Music is proud to be found.
13: Kane Slobbe.
9: En het is weer smikkelen en smullen het komende half uur hoor. Wham, Scooter, The Opposites en eerst Mariah Carey.
14: De grootste radiofeestweek van het jaar.
15: De Foute 1500.
16: 1261.

0: Radio 1500.
1: Dankjewel Stefanos voor je berichtje in de Q-Music app. Het is een nieuwe binnenkomer op 1260 in de Foute 1500. Scooter en Maria, I like it loud. Komt een vraag binnen in de Q-app van Sam. Die zegt, hoi Kane, wat is nou eigenlijk foute muziek? Wanneer is een nummer fout? Nou, dacht een... beantwoord ik dat maar gelijk ook even aan iedereen. Ik heb namelijk ooit een antwoord of een uitleg gekregen van Marieke Elzega. En dat vond ik eigenlijk de beste uitleg die ik heb gehoord. Foute muziek is muziek dat iets bij je losmaakt. Ook al zou je er nog gek op aangekeken kunnen worden dat jij ervan geniet. Maar het allerbelangrijkste is dus dat muziek iets losmaakt, waardoor je zin hebt om mee te zingen of te dansen of te schreeuwen. Het kan van alles zijn. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat foute muziek in definitie gelijk uptempo is. Maar Brabant van Guus Meeuwis, dat maakt natuurlijk ook wat in je los. Hè. Het is eigenlijk een soort cocktail van een party starter en ook een beetje een guilty pleasure. Maar dat betekent niet dat foute muziek ook slechte muziek is. Want als dat zo was geweest, dan waren er niet deze week zo ontiegelijk veel mensen aan het luisteren naar de grootste radiofeestweek van het jaar. Ja, zo is het ook alweer. Sterker nog, ik durf te stellen dat er geen enkele toplijst is op de radio waarbij het volume zo vaak harder wordt gezet als bij de Foute 1500. Dus, Sam, ik hoop dat je daar een beetje een antwoord aan hebt. Wat is foute muziek dan precies? Ondertussen gaan de volumes van Greetje Kootstra, Jort Schaap, Frank Jansen en Eveline Hoekman allemaal harder. Want de kast met Raak staat op al hun stemlijstjes en daardoor ook op 12.

0: 58, Wham! En The Edge of Heaven.
1: De Foute 1500.
0: Ik krijg zo'n grappig berichtje binnen in de Q-Music app. Joyce, wat stuurde jij net in de Q-Music app?
2: Nou ja, ik had ineens een boze dochter die de deur opendeed. Want de muziek stond te hard, ze kon echt niet slapen.
0: Ja, dat zijn de consequenties van de Foute 1500 die dan naar boven komen, Joyce.
2: Ja, dat is altijd wel mooi. Hè? Als mama iets doet, dan blijven we wakker. Maar stiekem zelf lag ze denk ik nog te lezen, hoor. Ja.
0: En wat nu dan, Joyce? Heb je het nu dan zachter gezet? Want ja, we blijven gewoon doorgaan, hoor, met lekker eerst draaien.
2: Ja, ik denk dat ik zo mijn koptelefoon er maar op ga doen.
0: Silent disco wordt het in de woonkamer.
2: Inderdaad, ja. Dan wordt mijn man alleen maar gek van het zingen van mij.
0: Want je man zit ondertussen op de bank dan, dus die is zeker voetbal aan het kijken, denk ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, dan denk ik dat het inderdaad beter is als je even je koptelefoon opdoet. Maar wel lekker blijven genieten, hè, Joyce, van de Foute 1500.
2: Ja, dat moet zeker lukken.
0: En hoe oud is je dochter dan?
2: 10.
0: 10. Dat is ook een beetje muzikale opvoeding ook, toch? Wham, The Edge of Heaven.
2: Ze zit ook de hele dag mee te luisteren, mee te zingen. Dat is het probleem niet. Maar ja, nu wil ze slapen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan moet ik er ook wel gelijk geven ook, eigenlijk. Nou, Joyce, geniet er nog even lekker van. Hè? Dan gaan wij gewoon lekker door met knallen.
2: Ja, dan geef ik je heel veel. Ga maar door. Ik geniet er helemaal van.
0: Veel dansplezier.
2: Dank je. Doeg.
0: En knallen wordt het. Want van Wham gaan we naar een ander iconisch duo in de Foute 1500. The Opposites. Die zijn ook helemaal meegegaan in de trend van K3 en Chaotic en Abel. En noem ze allemaal op maar op. Hè. Want ja, ook The Opposites gaan weer een comeback maken. Ze waren natuurlijk een flinke tijd uit elkaar. En ze hebben inmiddels ook al meerdere keren opgetreden. Maar over een klein maandje, 10 juli. Dat is precies even een klein maandje. Dan treden ze weer op met een eigen show in het Zuiderpark in Den Haag. Inclusief nieuwe muziek hebben ze al aangekondigd. Ja, daar ben ik echt mega benieuwd naar, want ik ben groot fan van rapmuziek en ook zeker van de Opposites. En in de Foute 1500 hoor je in ieder geval nog al hun klassiekers voorbij komen. Met op 12:57 de allereerste. Dit is Licht uit in de Foute 1500.

0: gedaan.
1: De opposits ligt uit in de Foute 1500 op 1257. De grootste radiofeestweek van het jaar gaat zo verder met onder andere de Beatles. Love is all you need. Boer Harm komt er ook.

0: binnen een paar minuten.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
19: Dat gaan we vieren!
18: Aldi.
21: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
24: Ik wil als dino.
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: De Foute 1500.
27: Keynes Lobbe.
26: Met de Backstreet Boys en Anywhere For You op 1256.
28: Q Music is proud to be found.
0: 1256.

0: Het is een zin die ik eigenlijk niet zo heel vaak uitspreek. Het zijn de Beatles bij Q Music. All You Need Is Love op 1255.
1: De Foute 1500.
0: Dat begin van All You Need Is Love, dat is natuurlijk het begin van het Franse volkslied. Hè? Die tun, tun, tun, tun, de Marseillaise is dat. Nu zat ik afgelopen week te luisteren naar een podcast, We Love Nederlands. Erg leuke podcast overigens, van de mannen van Rundfunk over de Nederlandse taal. Heel grappig. En zij gingen de teksten van andere volksliederen, dus van andere landen, vergelijken met ons volkslied. En wat bleek nou? In het Franse volkslied wordt de tekst gezongen. Ik zal een klein galmpje opzetten. De bloedige vlag wordt gehesen. Hoor je op het platteland het gebrul van die woeste soldaten? Ze komen recht in je armen om de keel van uw kinderen door te snijden. Uw kameraden. Nou, en de melodie van dat volkslied is dus de intro van All You Need Is Love. Dat vond ik dus erg ironisch. De Foute 1500 gaat verder met nummer 1254. En om optimaal te kunnen genieten van dit nummer, dan zou ik je toch willen vragen om even al je aandacht erbij te houden. Zet alsjeblieft even je telefoon op stil, zodat je niet gestoord kan worden. Het is namelijk zo'n lekker nummer. Aventura met Obsession. Ja. Wat zeg ik nou? Laat ik maar zitten. 1254.
2: Hallo?

0: Captain Hollywood Project, More and More, 1253 in de Foute 1500. Ja, ik vind het zo genieten wat voor berichtjes er vanavond allemaal binnenkomen in de Q-Music app. Ik zeg een goede avond tegen Quinty. Quinty, goede avond!
1: Goeie avond!
0: Hi. Oh, wie hoor ik op de achtergrond?
1: Dat is mijn vriendin.
0: En wie is de vriendin?
1: Patricia.
0: Hey, hallo. Patricia!
2: Hey, hallo!
0: Hallo! Zijn jullie lekker aan het genieten van de Foute 1500?
1: Ja, zeker!
0: Zeggen ze in koor zelfs.
1: Ja.
0: En jullie niet alleen, hè? Want volgens jullie berichtje zijn de overburen. Nee, de bovenburen waren het, hè?
1: Ja, klopt.
0: Die zijn ook lekker aan meeluisteren.
1: Zeker.
0: Maar, jullie hebben overlast? Moet ik het zo zien?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het volume staat goed.
0: Maar staat het zo hard bij de bovenburen dat jullie het gewoon beneden horen?
1: Ja, of wij moeten wat harder zetten.
0: Zodat ze het boven ook horen.
1: Standje burenruzie.
0: Hey, kennen jullie de bovenburen wel dan?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, dus als ik nu zeg, Quinty en Patricia zitten hier te luisteren naar de Foute 1500, dan weten de bovenburen al om wie het gaat hier.
1: Ja, zeker. Dan krijg ik meteen een appie, denk ik.
0: Oké. Nou, je vroeg in de Q-Music app of jullie de groetjes konden doen aan de bovenburen. Hierbij, de floor is yours.
1: Nou, de groetjes van ons, van de benedenbuurtjes.
2: Van de geniet van jullie avond.
1: Van de benedenbuurtjes.
0: Geweldig. Nou, ik denk dat het bericht hierbij is doorgegeven. Hé, en hou dat volume lekker hoog en geniet van de Foute 1500.
1: Hetzelfde, werk ze.
2: Joehoe!
3: De Foute 1500.
0: Nou, en over standje burenruzie gesproken. Ik heb nu een track klaarstaan. Misschien wel de allerbeste track om karaoke mee te zingen in de douche. Want hierbij kan je niet alleen meezingen, je kan ook meedansen. Heb je weliswaar ook een stoel nodig? Dat is dan wel weer zo. Kan je al het water over je heen laten komen. En dan doe je helemaal de scène na, inclusief zang en dans. Dus ik weet niet of er iemand nu toevallig meeluistert die de badkamer inloopt om te douchen. Maar ik zou zeggen, leef je uit. Pak je moment. Dan wordt het maar even een standje burenruzie. 1252, Irene Cara en Flashdance.

0: is een zeldzaam liedje in de Foute 1500. Want het is een nummer waar ik echt, echt helemaal niks mee heb. Boer Harm en Brommerskieken. Ik weet niet. Ik vind het vrouwonvriendelijk. Ik vind het gewoon niet grappig. Het is een van de weinige nummers waar ik gewoon echt niks mee heb. Ik vind het gewoon echt een verschrikkelijk nummer. Maar goed, ik ben blijkbaar wel de uitzondering op de regel. Want Nathan de Kruijf heeft hem op zijn stemlijst gezet. Jill Vleiter, Tijmen Schlosser, Monique Kersbergen. Jill die had zelfs bij de stemlijstje gezet. Tja, deze heb ik vorig jaar in de Foute 1500 voor het eerst gehoord met het idee, waar luister ik eigenlijk naar? Ja, nou, dat heb ik nog steeds als ik dit nummer hoor. Boer Harm Brommerskieken op 1251 in de Foute 1500. Die overigens zo meteen verder gaat met nummers waar ik wel heel erg van geniet. Zoals deze. Whitney Whitney. En terwijl het WK bezig is, kan deze ook niet ontbreken. Waving Flag hoor je zo. En ook deze. Manuela van Jacques Herp. Want ook dat is de Foute 1500.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
8: It's playtime.
9: Easy Toys.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Social deal, wellness deals, take 1 en...
15: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
17: Open nu gratis ASM Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
18: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
19: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal score je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
21: Dus?
22: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
21: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrij vakanties.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Prijsvrij vakanties, nu tot wel

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 10 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
8: Goedenavond. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn koffer. Hij had de giftige dieren verstopt tussen zijn kleding. De schorpioenen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvang. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Flitsmeister meldt op dit moment geen files. Wel nog een paar flitsers op de A6. Even opletten op je snelheid van Joure richting Emmeloord bij hectometerpaal 282,4. En op de A76 van Heerlen richting de Duitse grens staan ze bij 26,4.
2: Q-Music is proud to be found.
7: Nou, slinger dat volume maar weer omhoog. Want bij Whitney Houston weet je het wel. 1250 is voor I'm Every Woman.
9: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
10: 1250.

Leeuw komt eraan van Samuel Welte is al voorbij gekomen. En dit keer is het WK-anthem van 2010 aan bod. Knaan en Waving Flag op 1249 in de foute 1500. Is natuurlijk ook het ideale tijdstip om goed in de WK-sferen te komen. Esmee die stuurt bijvoorbeeld ook in de Q-Music app dat ze as we speak aan het kijken is naar Qatar tegen Zwitserland. Ik heb hem hier ook maar even met een klein schermpje aangezet. Het is momenteel in de verlenging van de eerste helft. Ja, dit kan ik wel spoilen toch. Ja, maakt toch niet zo heel veel mensen uit. Staat het 1-0 voor Zwitserland. Of eigenlijk 0-1 moet je dan zeggen. Morgen... 9, nee, wat zeg ik nou? Morgen 10 uur. Morgen 10 uur was het, hè? Ja, morgen 10 uur 's avonds. Dan eindelijk de eerste wedstrijd van onze Oranje Leeuwen, hè, tegen Japan. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. En geen zorgen, hè, je gaat de komende week ook nog genoeg andere WK-anthems voorbij horen komen in de foute 1500. Van Waka Waka tot Viva Hollandia. Nu gaan we daarentegen naar wel iets heel anders dan een WK-anthem. En als ik zeg iets anders, dan bedoel ik ook echt, echt iets heel anders. De foute 1500 gaat namelijk verder met nummer 1248. Jacques Herp met Manuela.

al mijn fanatieke hitsterspelers. Schrijf vooral mee, want dit is weer zo'n liedje dat je heel goed kent, maar waarvan je geen idee hebt hoe je eigenlijk heet. Dit was Stereo Love van Edward Mea en Vika Gigulina. Nou, ik hoop dat je tegenstanders Edward Mea ook gewoon goed rekenen, want Vika Gigulina, dat ga ik natuurlijk nooit onthouden. Komt trouwens uit 2009. He, als je dan toch hitsen speelt, dan is het vooral belangrijk om te weten. 2009, Stereo Love, Edward Mea en Vika Gigulina. Op overigens 247 in de foute 1500. Dat is ook niet overbodig om nog te vermelden. Ja, en ik pak er even romantische muziek bij. Want één plekje hoger vinden wij een ontzettend romantisch nummer. Zo'n liedje dat waarschijnlijk overuren draait op Valentijnsdag. Omdat het zo'n liefdesliedje is. Waarbij je gelijk herkent in de tekst. Ook een liedje waar onder andere op is gestemd door Alice van den Bogert. Omdat ze bij dit nummer altijd moet denken aan hoe ze hierop danste op haar eerste fuif in groep 8. 1246 in de foute 1500. Two Live Crew, Me So Horny.

0: Tussen 1500.
1: Onder andere opgestemd door Ruben van Ingen, Michelle Blokkers, Johan de Koning en Bernadette Klomp. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Op 1245 in de foute 1500. Die zometeen verder gaat met onder andere Michael Bolton. Ach, geweldig. En ook broederliefde komt zo voorbij. Dit is helemaal mijn schooltijd, mijn middelbare schooltijd. Heerlijk, helemaal zin in zometeen. Ja, en ik krijg een paar vragen binnen over liedjes in de lijst. Wanneer specifieke liedjes binnenkomen. Dat krijg ik allemaal binnen in de Q-Music app. Mocht je nou ook zo'n vraag hebben, stuur hem dan even. Want zometeen open ik dan ook maar gelijk even de Foute 1500 klantenservice.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: specialist.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
7: Ik wil als dino!
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
16: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: De Foute 1500.
4: Kees Lobbe.
5: 1244 is voor broederliefde met Jungle.
6: Q Music is proud to be found.
4: 1244.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music, nummer
2: 1243.

0: met de Foute 1500 klantenservice. Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Hi, met Sanne.
0: Hi, Sanne.
1: Hi, ik had eigenlijk een vraag over de lijst.
0: Ja.
1: Wanneer komt eigenlijk de volgende foute kersthit?
0: Oh, de foute kersthit. Wat een uitstekende vraag, Sanne. Ik zal eens even onze grote archief erbij pakken. Even kijken. Ja, Sanne, dan zou je nog heel even moeten wachten. Dat is namelijk pas op nummer 746. Chris Ria met Driving Home for Christmas.
1: Oh, die is wel fijn.
0: Ja, ja, dat is een knaller, hè?
1: Ja, nou, als het zover is, dan wil ik hem wel graag horen, ja.
0: Ja, dat zal ongeveer op de... Nou, sowieso op de dinsdag zijn. Ik durf alleen nog niet te zeggen hoe laat precies. Want dat hangt natuurlijk altijd een beetje af van... Nou, hoeveel de mensen tussendoor allemaal kletsen. Mattie en Marieke, die houden niet zo graag hun mond. Dus het is nog even de vraag hoe lang het zal duren voordat het nummer aan bod komt. Maar ergens op je dinsdag komt dus Chris Ria met Driving Home for Christmas voorbij. Die moet je tot de tussentijd nog heel veel wachten. Maar we hebben wel nog heel veel andere leuke liedjes die we in de tussentijd draaien.
1: Oké, nou geen probleem. Dan wacht ik dinsdag mooi af.
0: Heerlijk. En daarna heb je ook nog Wham met Last Christmas en Mariah Carey met All I Want for Christmas Is You. Dus blijf lekker wachten, geniet lekker mee, hè?
1: Ja, helemaal zin in.
0: Had je nog andere vragen?
1: Nee, dat was hem.
0: Ben je tevreden over deze klantenservice?
1: Ik ben tevreden over deze klantenservice.
0: Geweldig, dan kan ik dat doorgeven aan de leidinggevende. Dan ga ik ondertussen door met de lijst van de Foute 1500, ja?
1: Ja, helemaal mooi. Succes ermee.
0: Dankjewel, Sanne. Fijne avond. Geniet ervan.
1: Yo, doei.
2: Nummer 1242.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 1240.

0: Dit weer zo eentje. Zo'n liedje dat je van voor naar achter kent. Maar waarvan je eigenlijk helemaal niet wist hoe die heet.
1: De Foute 1500.
0: Voor al mijn hitsterspelers schrijft u mee. Roots Syndicate met Mockingbird Hill. In de Foute 1500 op nummertje 1240. Daarvoor nog Hot Chocolate met You Sexy Thing. Vraagt Wesley nog over in de Q-Music app. Oh, dus hier komt Lekker Ding vandaan. Dit is het origineel. Ja, ja, ja, ja. Lekker Ding van Lange Frans. Jij kwam in mijn leven. Dat is dus origineel natuurlijk. Hot Chocolate met You Sexy Thing, inderdaad. Zodoende, die stond alweer op 1241. Oh. God. De klantenservice van de Foute 1500 heeft vandaag echt... draait over uren. Niet te geloven. Even kijken. Goedenavond met de Foute 1500 klantenservice. Met wie spreek ik?
2: Hey, dag King. Je spreekt met Stefanos.
0: Hey Stefanos, wat is je vraag?
2: Ja, mijn vraag is eigenlijk, omdat ik weet dat jullie toch wel heel goede muzieksmaak hebben. En foute muzieksmaak ook. Ik had ergens ontdekt dat Erotic er ergens te stond. Met Next Under Sex of You Act. Daar staat hij erbij.
0: Zeker staat hij erbij.
2: Of wanneer komt hij eigenlijk?
0: Max Don't Have Sex With Your Ex van Erotic staat op 1101. Die zal je morgen iets voor 3:00, als het goed is, voorbij horen komen.
2: Oh, in de middag?
0: In de middag, exact.
2: Geweldig.
0: Heb ik daarmee je vraag beantwoord?
2: Ja, je hebt bij deze mijn vraag beantwoord, want ik had er ook op gestemd, dus ermee.
0: Nou, geweldig. Nou, dan hierbij. Morgen lekker je radio aanzetten, iets voor 3:00. Ja, ben je tevreden over deze klantenservice?
2: Ja, ik ben zeker tevreden over deze klantenservice.
0: Geweldig.
2: Wel blij dat ik via België ook naar Q-Music kan luisteren. Dus,
0: Nou, wat geweldig. Zit je helemaal vanuit België te luisteren?
2: Yes, inderdaad, ja.
0: We hebben gewoon international reach met Q-Music, de Foute 1500.
2: Inderdaad, ja.
0: Fantastisch, Stefanos. Nou, geniet er dan nog even van over de grens.
2: Ja, dankjewel.
0: Dan ga ik ondertussen weer verder met het volgende liedje, ja?
2: Ja, is goed.
0: Dat is namelijk Liberty X met Just a Little. Staat op 1239 dit jaar.

0: 1239. Liberty X en Just a Little in de Foute 1500. Nou, oké, nog één laatste vraag voor de Foute 1500 klantenservice, hoor. Maar dan sluit het loket. En voordat het loket sluit, komt de vraag van Ed.
1: Staat Can You Feel It van de Jacksons ook in de top 1500?
0: Staat, Ed. Ja, staat hij in de top 1500. Ed, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ja, Can You Feel It van de Jacksons staat inderdaad in de Foute 1500. Het slechte nieuws is alleen, hij is al geweest. 1477, hij kwam gelijk al op dag 1 aan bod. Dus je zal toch nog even op Spotify moeten opzoeken dan. Maar ja. Overigens, ik zal eens even kijken, want de Jacksons die zal nog wel vaker voorbij komen. Michael Jackson natuurlijk sowieso. Maar Blame It on the Boogie komt nog voorbij. Zegt dat goed? Nee, die is ook al geweest. 1367 staat hij. Maar misschien nog Jackson 5. Heb ik die nog ergens? Jackson 5. ABC, 662. Die kan je dan wel nog horen, Ed. En dan is I Want You Back ook al aan bod geweest. Maar goed, alles van Michael Jackson zal je ook nog horen. Het is echt wel een beetje de hofleverancier in deze lijst van de Foute 1500. Die overigens zometeen verder gaat met... hofleverancier wil ik het niet noemen. Gordon. Hij heeft wel een paar goede Foute hits afgeleverd wat dat betreft. Oh, Kim Wilde hoor je zo meteen. Wow. En David Guetta. Binnen een paar minuutjes.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be Foute.
5: Bezig. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan!

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Creon. 11 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
5: Goedenavond. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
4: Flitsmeister meldt dat het rustig is op de weg. Geen files, wel nog 1 flitser. Rij op de A6 van Jouwen richting Emmeloord. Let dan even op je snelheid op de hectometerpaal 282,4.
6: Q-Music is proud to be found.
7: Kane Slobbe.
4: En we gaan alle kanten op hoor. Van Gordon naar Kim Wilde, van David Guetta naar LL Cool J. En dan beginnen we dus bij...

0: Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music, nummer
1: 1237.

0: Nou, vertel.
1: Nou, dat ik echt exact hetzelfde berichtje ook ontving van Laura. Laura, goedenavond.
2: Hoi.
1: Maar jullie zitten dus met z'n drietjes rondom een tafel.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Het leek wel alsof ik met AI in gesprek was. Want het was ook precies dezelfde emojis.
2: Nou, we hebben één berichtje gemaakt en die hebben we gedeeld in onze groepsapp. En ja. Die hebben we vervolgens copy-paste in de berichtenbox gegooid.
1: En met welk doel?
2: Met welk doel? Nou ja, een beetje een brutale vraag stellen.
1: Jullie willen die tickets natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Heel graag.
1: Ja, nu is het ding. Tickets kun je deze week alleen winnen door de foute missie uit te voeren. Ik ga zo meteen de foute missie spelen. Dus straks kunnen jullie kans maken op die tickets voor de foute party.
2: Oké.
1: Dan moeten jullie straks wel zo goed mogelijk de missie uitvoeren. Wat de missie dan is, dat bewaar ik nog heel even voor zometeen. Ik ben ondertussen eens even benieuwd. Jullie zitten nu dus voor een caravan met keiharde muziek.
2: Ja.
1: Maar is er geen overlast op dit moment?
2: Nee, gelukkig niet. We staan op een plekje heel rustig, dus niemand heeft last van ons.
1: En waar zitten jullie? In Nederland of zitten jullie in het buitenland?
2: Nee, aan het Nederland.
1: Ik vraag het heel even aan Joyce. Joyce, waar zat je? Oh.
3: Nee, we zitten aan het Veluwemeer.
1: Ah, wat heerlijk. En is het een beetje lekker weer ook dan? Is het niet te koud?
3: Nee, eigenlijk valt het best wel mee. Als je helemaal buiten bent, is het helemaal oké.
1: En Linda, wie is er aan het winnen met Rummy Cup?
4: Nou, we zijn een beetje afgeleid door de muziek. Dus ik weet niet of het überhaupt gaat lukken vandaag.
1: Nou, het klinkt wel alsof jullie een heerlijk vriendinnenweekendje hebben.
2: Klopt.
3: Ja,
2: klopt.
1: Wat leuk dat jullie dat doen, hè?
3: Nou, hè? Ja.
1: Nou, Joyce, Linda en Laura. Het klinkt bijna alsof ik een soort Linda, Roos en Jessica aan de telefoon of zo. ik ga jullie zo meteen laten horen wat de foute missie is waarmee jullie tickets zouden kunnen winnen voor de foute party. Voor nu draai ik nog heel even twee liedjes van de foute 1500. En wie weet dat ik jullie dan zo spreek, yes?
2: Nou,
1: leuk. En als jullie dan toch herinneringen aan het maken zijn bij het Veluwemeer. David Guetta, Kid Cudi en Memories. Op 1236.
3: Ha, leuk.

0: Waarom heb ik alle seksliedjes deze avond? Wat is er nou? Ik heb Boerm Harm met Brommers kieken. Ik heb al Miso Horny gehad vanavond. En nu LL Cool J met Doing It. Wat is het allemaal, jongens? Waarom stemt iedereen hierop?
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Ik wil nog even netjes afkondigen trouwens. LL Cool J 1235 in de Foute 1500. Nou, Linda, Laura en Joyce. Kijken of jullie eraan kunnen geloven. Het is tijd voor de Foute Missie. Wil je kans maken op tickets voor de Foute Party? The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Aanstaande zaterdag. Of nou ja, aanstaande. Precies over een week is het eigenlijk. Precies over een week op dit tijdstip zit ik gewoon in het Philips Stadion in Eindhoven. Wat leuk om te bedenken. Je kan nu nog kans maken op die laatste tickets. Dan zie je onder andere Chris Cross Amsterdam. Dan zie je Mel C van Spice Girls. 3T is erbij. K3 is erbij. Noem een letter en zet er een 3 bij. En ze zijn erbij. Samuel Welte, Marco Schuitmaker. Ja, kan die hele line-up afgaan. Ik zag vandaag de line-up op Instagram verschijnen. Met echt, zeg maar, de timetable. Nou, het is niet normaal hoeveel artiesten je in 3 uur tijd ziet. Het is echt alsof je naar een festival gaat. Ongelooflijk. Maar goed. Wat moet je doen om die tickets te winnen? Een Foute Missie uitvoeren. En die Foute Missie heeft vanavond alles te maken met... I was in disco, in Monte Cristo. Trompetisto van Sjaak, die hoor je namelijk zo meteen. En de missie is eigenlijk vrij simpel. Doe je allerbeste imitatie van een trompet. Dus doe met je mond weliswaar... Nou ja, je mag het ook met je handen doen of zo, maar dat lijkt me moeilijker. Doe je allerbeste imitatie van een trompet zo goed mogelijk na in de Q-Music app met een audioberichtje. En degene die dan zijn allerbeste imitatie weet te doen, die wint zometeen 4 tickets voor de Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven. Eerst hoor je nog Take That, Relight My Fire komt eraan. En dit zijn de klanken van Phil Collins. Look Through My Eyes in de Foute 1500 op nummertje 1234. 1, 2, 3, 4. Ja, je moet het ook een beetje zoeken. Nou, kom maar door.

0: 1233 in de Foute 1500. Take that and relight my fire. De Foute 1500 gaat zometeen verder met Sjaak en Trompetisto. En jij kan kans maken op 4 tickets voor de Foute Party. Als jij zo goed mogelijk een trompet weet na te doen. Nou, je concurrentie is al vers.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Q-Music, the party. Q-Music vind je zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
19: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
20: Q-Music.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: De Foute 1500.
1: Kane Slobbe.
0: Met 1232 voor Sjaak en Trompetisto.
19: Q-Music is proud to be found.
1: 1232.
5: for a very special trompetista. I found its DJ.

0: foute missie. De foute missie.
1: Sjaak Trompetisto in de foute 1500 op 1232. En dat is onderdeel van de foute missie vanavond. Want als jij de allerbeste imitatie weet neer te zetten van een trompet, dan win jij 4 tickets voor de foute party The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven, wat precies over een week plaats gaat vinden. Nou, en er zijn toch een hoop imitaties binnengekomen.

0: Zo, nou. Ja, de een is beter dan de ander. Ik heb een hele vierkoppige jury in de studio hier zitten. En ik moet ook nog even terugkomen op Linda, Joyce en Laura. Want die wilden bloedje graag. Die hadden helemaal berichtjes gestuurd in de Q Music App dat ze echt heel graag wilden naar de Foute Party. Dus even luisteren naar hun inzending nog. Ja, ik kijk heel even naar Henk-Jan Smits, naar de vierkoppige jury. Henk-Jan Smits, wat vind jij ervan?
1: Nou, je hebt ons bijzonder geamuseerd. Maar, nou ja, verder dan dit kom je echt niet.
0: Oei, ja, ja, het spijt me, Linda, Joyce en Laura, ja, het spijt me oprecht. Maar ja, Jordi, goeie avond.
2: Goedenavond,
0: Kane. Nou, jij had een imitatie. Ik ging hem even luisteren en ik dacht dat je daadwerkelijk op de trompet aan het spelen was. Even luisteren, hoor. Dit is echt, dit vind ik echt indrukwekkend. Ga jij door het leven als trompet, of niet?
2: Nee, voor mij is
0: het
2: een van mijn verborgen talenten of zo.
0: Een van je verborgen talenten. Ik zou je aanmelden voor Holland's Got Talent, want dit zijn wel van die dingen waar je zo'n golden buzzer mee krijgt.
2: Bijna wel, hè?
0: Nou, golden buzzer of niet, Jordi, ik ga je wel feliciteren. Jij bent volgende week bij de Foute Party! Ik begreep dat je nu aan het werk bent, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Moet je dan vrij vragen voor volgende week, of niet?
2: Nee, ik ben volgende week vrij, dus dat komt best mooi uit.
0: Nou, dat treft. En dan weer ook nog eens 4 tickets, dus je kan ook nog 3 mensen meenemen. Ik weet niet of je al mensen in gedachten hebt.
2: Nee, dat nog niet, maar dat komt
0: vast
2: wel goed.
0: Oké, nou, hartstikke leuk. Ik ga je zien volgende week zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Thanks voor het meespelen, hè, met de Foute Missie.
2: Geen probleem.
0: En nog heel veel plezier, want je bent nog aan het werk als buschauffeur, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, geniet er dan lekker van de Foute 1500 tijdens je rit. Werk ze nog even.
2: Oh, dat komt zeker wel goed.
0: Hoi, hoi.
2: Hey, fijne avond.
0: 1231 in de Foute 1500 is voor John Farnham, You're the Voice.

0: 1229 in de Foute 1500. Guus Meeuwis met Ik wil met je lachen. Ik kende deze helemaal niet, joh. Ik heb nog nooit het nummer gehoord, maar wat een mooi liedje is het eigenlijk. Ik wil met je lachen. En wat een ongelofelijke klassiekers heeft Guus Meeuwis eigenlijk. En dat is ook niet normaal. Die man heeft een oeuvre opgebouwd de afgelopen jaren. Dat is echt ongekend. Esther stuurde ook nog een leuk berichtje in de Q-Music app.
1: Hey Kane, vanaf Groningen onderweg naar huis. Daar was Traantje Papi. En Guus Meeuwis was de gast. Dus dat was super tof. Leuk om hem nu weer te horen. Fijne uitzending.
0: Nou, wat leuk. Wat lieve kleine afterparty voor Esther van de Veen. Dus nou, enig. Hoop dat het leuk was bij Kraantje. Is altijd wel leuk, toch? Kraantje Papi vind ik een van de allerbeste live acts van heel Nederland. Als je ooit de kans krijgt om Kraantje Papi live te zien, doe het. Doe het. Ja, komen we aan bij nummertje 1228. Dat is zo'n nummer dat je ongetwijfeld zal doen denken aan een bepaalde intro van een Nederlandse tv-serie. Divorce, kent u dat nog? Divorce. Maar het is ook zo'n nummer waarbij je niet over de intro heen moet praten en lekker die volumeknop naar rechts moet draaien. Madness, Our House.

0: 1227 en de foute 1500. Dance to Trance, the power of American natives. We maken zo'n kleine sprong terug in de tijd. Terug naar 1302 gaan we. Hoor je onder andere La La La van Alexia. Ook Michael Jackson, The Way You Make Me Feel komt zo voorbij. En Kris Kros Amsterdam hoor je zo.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Altap.
11: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
17: Samen delen we Oranje.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Het Q-Music Nieuws. Middernacht.
0: Goeienacht. Het kraanwater in de omgeving van Dordrecht is weer veilig. Gisteren kregen mensen het advies om het eerst 3 minuten te koken voor ze het gebruikten. Er was een ziekmakende bacterie in gevonden. Het leek 3 dagen te duren, maar het bleef bij 1 dag. Flessenwater waren vandaag overal uitverkocht in de buurt van Dordrecht. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vannacht weer thuis slapen. Het is weer veilig na de explosie bij een sportschool onder de flat 2 dagen geleden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De Hongaarse oud-premier Orbán blijft partijleider, ondanks dat zijn partij de verkiezingen in april verloor. Hij werd unaniem herkozen voor 1 jaar, ook omdat er geen andere kandidaten waren. In zijn dankspeech zei Orbán dat hij hoopt dat de jongere generatie het volgend jaar wel van hem overneemt. En op het WK voetbal in Amerika hebben Zwitserland en Qatar gelijk gespeeld. 1-1. De Zwitsers kwamen na een kwartier op voorsprong uit een strafschop. De keeper van Qatar voorkwam daarna erger, tot ze diep in blessuretijd gelijk maakten. Rond deze tijd begint Marokko aan de wedstrijd tegen Brazilië, waar Neymar niet meedoet door een blessure. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout. Nummer
2: 1297.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 1294.

Goeienacht. In Iran zijn mensen massaal de straat op gegaan om de buitenlandminister af te zetten. Een deal met Amerika is volgens hem heel dichtbij, maar daar wil het volk niks van weten en eist dat de minister vertrekt. Een conservatieve krant schreef dat Iran de controle over de straat van Hormuz moet behouden, want dat is het zwakke punt van Amerika. Zwitserland is vol en dus moet er een maximum komen op het aantal inwoners in het land. Vandaag wordt gestemd over een voorstel van de Zwitserse Volkspartij om dat aantal op 10 miljoen vast te leggen in een wet. Nu wonen er iets meer dan 9 miljoen mensen in Zwitserland. Maar met dat aantal zijn wegen, treinen en huizen eigenlijk ook te vol. In Hongarije is Viktor Orbán unaniem herkozen als leider van zijn politieke partij, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Daar gaf hij zichzelf de schuld van in zijn dankwoord en hij hoopt dat er over een jaar wel een uitdager is voor het partijleiderschap. Want het is volgens Orbán tijd dat de jongere generatie het van hem overneemt. En op het WK darts in Frankfurt is Nederland door naar de kwartfinale. Michael van Gerwen en Gian van Veen wonnen met 8-6 van Zweden. Vandaag spelen ze de kwartfinale tegen gastland Duitsland. Nederland won het WK darts voor landenteams 4 keer eerder. Michael van Gerwen speelde alle 4de keren mee. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het stevig. En dat was het ANP-nieuws.

1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q Music.